0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Met straks het verhaal van een kleermaker die koning Michael Jackson voor één avond van zijn troon stootte. Straffe gast dus. En die komt eraan na Diana Ross. We are music. Maar ook de Belgische rockers, de Kreuners, staan voor je klaar. Nostalgie.

0: eindelijk toch al een beetje frisser, wat meer zuurstof. En dan de grootste hits erbij. Welkom.
1: Top 3000 Heroes.
0: Voordat de wereld hem kende als Billy Ocean, was hij Leslie Charles, een leerling kleermaker in de chique Savile Row in Londen. En terwijl hij daar dag in dag uit maatpakken voor de Britse elite zat te stikken, neuriede hij melodieën die niemand nog kende. In de jaren 70 proefde hij heel eventjes van het succes met Love Really Hurts Without You, maar daarna viel meteen het doek hard. Zijn platenfirma smeet hem buiten, de hits bleven uit en Billy zat jarenlang letterlijk zonder werk en zonder rode cent. In de vluchtige popwereld van de 80's was hij op zijn 34ste eigenlijk al bejaard en afgeschreven. Een has-been die weer achter de naaimachine kon kruipen. Maar Billy gaf niet op. In 1984 kwam hij terug met een sound die de hele planeet op zijn kop zette. Met Caribbean Queen bewees de kleermaker dat hij nog steeds het perfecte hitkostuum kon weven. Hij won er een Grammy mee en versloeg die avond niemand minder dan Michael Jackson. Van de naald en draad naar de troon van de popmuziek. Ja, soms moet je eerst volledig uit de mode raken om een tijdloze klassieker te worden.

En straks ook Tiffany en Meatloaf. En we worden elke dag gewaarschuwd, opletten voor phishing en scammers. Ja, iedereen kan erin trappen, hè? Zelfs de Backstreet Boys maakt het mee. Die waren jarenlang slachtoffer van de grootste scam uit de muziekindustrie. En dat verhaal krijg je zo.

0: straks bij Nostalgie een 80s hit die voelt als thuiskomen. Paul Young en Love of the Common People.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de jaren 90 waren de Backstreet Boys overal. Hun manager Lou Pearlman werd gezien als het genie achter hun succes. Hij vloog de jongens rond in privévliegtuigen en kocht dure horloges voor ze. Maar achter de schermen speelde hij een vuilspel. Toen de band op het absolute hoogtepunt van hun roem stond, na jaren van non-stop toeren, besloot lid Brian Littrell de boeken eens in te kijken. En wat hij ontdekte was een ware shock. Terwijl de band meer dan $300 miljoen had binnengerijfd, hadden de vijf jongens samen nog geen $300.000 gekregen. Hun manager had zichzelf benoemd tot het zesde lid van de band en stak vrijwel alle winst in eigen zak. Het bleek een van de grootste oplichtingen in de muziekgeschiedenis. Pearlman die eindigde uiteindelijk in de cel. En de boys, ja, die leerden de harde les dat een gouden plaat niet altijd een gouden toekomst betekent. Ze stonden As Long As You Love Me te zingen voor miljoenen, terwijl ze zelf hun huur bijna niet konden betalen.

Barge en Khaled met Aisha zijn onderweg in Top 3000 Heroes. En dan het zeer straffe verhaal over Anouk, haar eerste optreden op Pinkpop. Ze was nog maar net ontdekt en ze werd bekogeld met eieren. Keihard natuurlijk voor een beginnende artiest. Maar hoe ze daarop reageerde, dat maakte haar onsterfelijk.

0: temperatuur die is eindelijk gezakt. De goede sfeer, gelukkig niet. Zometeen weer aangenaam wakker worden met Veronique en Sander.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 1998. Anouk is nog een groentje. Pas ontdekt door rocklegende Barry Hay van de Golden Earring. En staat voor de eerste keer op Pinkpop. Maar het publiek is genadeloos. De zangeres wordt plots met eieren bekogeld. Ze vonden haar te arrogant en ze moest haar bek houden. Maar Anouk stopt niet. Ze trekt haar besmeurde shirt uit, smijt het in de coulissen en blijft daar staan in haar rode BH. Geen greintje angst, ze zingt de rest van de set met meer vuur dan ooit tevoren. Het meisje dat op haar 14e wegliep van huis en in een opvangtehuis overleefde, liet zich niet kisten door een paar rondvliegende eieren. Die dag werd ze de ongekroonde koningin van de Nederlandse rock en vandaag is ze met 8 optredens de absolute recordhouder van het Pinkpop hoofdpodium. Pinkpop testte haar, zij slaagde met onderscheiding.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bijna 3 voor 7 nieuws krijg je van Frankje Kaljon. En Frankje, de economische inspectie doet onderzoek naar parkeerapps.
2: Ja, aanleiding is een onderzoek van Testaankoop, waaruit blijkt dat de apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Je moet die vaak zelf opzoeken en speciale of tijdelijke kosten staan niet in de apps. En daardoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan gedacht. De apps 4411 en City zeggen ook dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Bij een pro-Palestijnse protestactie in Antwerpen zijn 12 mensen opgepakt, onder wie ook groenvoorzitter Eamon Horsch. De betogers wilden actie voeren tegen de Israëlische vlag die sinds deze maand aan de gevel van het Antwerpse stadhuis hangt. Maar de betoging was niet goedgekeurd. En volgens de politie verstoorden ze dus de openbare orde. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. Gisterenmiddag drong de schutter, een man van 45, de zorginstelling binnen, waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun dochter van 3 maanden. Ze gingen de voogdij bespreken. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om. De politie pakte ook 2 mensen op, onder wie dus de schutter. Wat de rol van de tweede persoon was, is nog onduidelijk. En op het WK voetbal stoot Marokko ze net door naar de 8e finales. Het won van Nederland na een zenuwslopende strafschoppen van 2-3. Duitsland is gisteravond ook opvallend uitgeschakeld. Paraguay stunte, het speelde 1-1 gelijk en won de strafschoppen met 3-4. Een ferme blamage voor de Duitsers en dus een WK dat voor hen opnieuw te vroeg stopt. Ook Japan is uitgeschakeld en heeft er een last-minute trauma bij. Brazilië won de wedstrijd met 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in het absolute slot.
1: Ja, wat een wilde nacht daar op WK-voetbal. Man. Duitsland en Nederland dus. Ze kunnen misschien samen rijden terug naar huis. Hè.
3: Ja. Nostalgie weer.
2: Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden dan. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
1: Ben jij nog wakker en heb je het voetbal gevolgd? Of ben je nog maar net wakker en spring je met goede energie het bed uit? Ik heb sowieso de juiste soundtrack voor jou voorzien om samen deze dinsdag door te komen. Goedemorgen. Laat gerust van je weten in de Nostalgie-app.

0: Huey 40 en Kingston Town. Zometeen ILO met Don't Bring Me Down. En heel erg goedemorgen.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is alweer dinsdag in onze laatste weekochtendshow. Dag Sander.
3: Goedemorgen aan de immeravissante Veronique de Kok. Ja, gisteren had ik per ongeluk gezegd, na deze week zijn we er niet meer.
2: Ja, dat was een beetje scary, vond ik. Een beetje eng.
3: Klonk. Ondertussen krijg jij van alle berichten binnen. Op dit vroege uur al.
2: Dat is mijn papatje.
3: Oh, die is al wakker.
2: Leuk, hè?
3: Zalig,
2: dat is mijn trouwste fan, jong. Die stuurt elke keer de opkomende zon in een foto.
3: En hij is duidelijk niet de enige die al wakker is.
2: Nee, kijk maar eens in onze app, zeg.
0: Vera van Uffelen, die is ook al wakker. Stuurt ze. Ze is bezig met een broodje te bakken. Ook Vree van Est uit Dadizele is er weer in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. Suzy Koenen die stuurt goedemorgen Vero en Sander, al wakker van 4:30, nu aan het poetsen en daarna lekker genieten van het mooie weer. Martien uit Mol die stuurt ook al goedemorgen Sander, een dag vol energie. En dan is er ook nog Nancy Haanmakers die stuurt goedemorgen Vero en Sander, de laatste ochtend dat we zo vroeg uit bed moeten, afscheid nemen van onze kleuters van de instapklas. Het was een heel leuk jaar, vakantie, al zal ik tijdens mijn vakantie nog steeds luisteren naar jullie natuurlijk, maar dat zal dan onder het mooie gezelschap zijn van ons Kimmeke en Nancy vanaf volgende week. Maar tot vrijdag zijn we nog natuurlijk. En tot vrijdag krijg je ook nog elke ochtend een verhaal, biecht ze of liegt ze. En Vero, wat is dat vandaag, dat verhaal?
2: Het verhaal van vandaag gaat over de theatershow van Bommas op de Vlucht, hè, van eind vorig jaar, waar plots ook echt politie bij te pas kwam.
3: Oké.
2: Okay.
3: Wat had Walter Baal er nu weer uitgestoken? Dat kom je zo meteen te weten.

0: Hoppakee, Don't Bring Me Down uit 1979 om 6:12. Zometeen nog Cher en Avicii. En ondertussen ook de groetjes van Tom uit Belzele. Die is al aan het werk in de haven van Antwerpen. En Chrisje die heeft net Nederland zien verliezen van Marokko. En gaat zich nu klaarmaken uit Fietke op. En ze neemt ons mee in het oortje. Hoe plezant is dat, zeg?
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
0: Maar eerst krijgen we natuurlijk zoals elke ochtend een verhaal van Veronique de Kok. Biecht ze of liegt ze? Dat is de vraag.
3: En wel, Sander. Tijdens een voorstelling van Bommas op de Vlucht, en vorig jaar, je weet nog wel, die theatervoorstelling.
4: Even zeggen, fantastische voorstelling.
3: Jij bent komen kijken.
4: Jij hebt dat keigoed gedaan.
3: Dat was toch plezant.
4: Nog even zeggen, we hebben daar toen ook op de radio, heb je nog jouw typeke gespeeld?
3: Ja.
4: Dat was plezant.
3: Ja, de Française, een beetje. Hè? Bon, er lag backstage. Je weet het verhaal, hè, over de revolver, over de diefstal. Dus er lagen ook echte revolvers als requisiet. Requisiet, dat zijn zo de dingen die klaar liggen die we mogen gebruiken op het podium. Hè. Nu, halverwege de avond was dat ding plots spoorloos.
4: Dus halverwege een voorstelling?
3: Dat was gewoon verdwenen.
4: En maar punt 1, waarom zijn dat echte revolvers? Kan je niet met...
3: Nou, dat weet ik niet, dat waren nu echte. Okay. Zwart, maar dat was echt met security, die gingen achter, ook in een kluis nachts en zo. Dus dat was echt the real deal. Dus resultaat, de politie, dus de echte politie, moest ter plaatse komen. Serieus sporenonderzoek gedaan tussen die pruiken, die pantoffels, die kunstgebieden. Hey, dat was echt zo van, ik denk, deze kan niet, dat is toch een verborgen camera. De acteurs die werden ook één voor één ondervraagd om te checken van, ben jij in die ruimte geweest? Heb jij dat vastgepakt? Natuurlijk, mijn vingerafdrukken staan daar vol een bak op, want ik gebruik die revolver. Hey, want ik schiet toch iemand neer in het stuk, zogezegd. Hey. Echt waar, tot op vandaag is de dader dus nooit gevat. Er is nog altijd geen weet van waar is die revolver naartoe gegaan.
4: En er is geen camerabeelden? Of?
3: Er zijn, nee, backstage waren er geen camerabeelden. Nee. Misschien is er zo een van die bommakjes die stiekem nog gewapend rondloopt of zo. Ik weet het niet. Nee, dat is nooit gevonden.
4: Wie weet, wat heeft Walter de Donder of Walter Balen thuis liggen?
3: Moffa.
4: Nee, dat is niet waar. Maar wat denk je? Biecht ze of liegt ze? Is er ooit een pistool gestolen tijdens de voorstelling van Bommas op de Vlucht? Laat het even weten in de nostalgie.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Dat wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
12: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
11: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
12: Oké. Okay.
11: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
13: Energie.
11: Energie Rebellie.
14: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
15: Ford.
16: Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig aan wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.
17: Sta op.

0: Wake Me Up When It's All Over. Dat denken die van Nederland ook, denk ik, de spelers. Vanochtend toch verloren tegen Marokko.
1: Ja, dat is wel straf, hè.
0: Mogen toch een klein beetje leedvermaak hebben.
1: Nee? Allee, jong. Wacht als die van ons moeten spelen.
0: Ja, dat is waar.
1: Wacht nog even.
0: Dat is woensdag pas, Veronique. Ik leef nu nog in een soort droomwereld. Even terug naar biechten of liegt ze.
1: Ja, ik vind het eigenlijk raar dat niemand het gelooft.
0: Nee, Leon. Echt niemand gelooft het verhaal van de pistolen tijdens bommen op de vlucht. Dat die zouden gestolen zijn. Mm. Dat er toch een pistool zou gestolen zijn. Mm-hmm. Miriam die zegt, goedemorgen, de politie sporenonderzoek doen tussen pruiken en zo. Nee. Dat geloof ik helemaal niet. Ook Christophe gelooft het niet. En Christine Delore zegt, goedemorgen, Sander en Vero. Dit kan ik moeilijk geloven. Normaal denk ik niet dat de echte wapens op het set mogen. Christine is trouwens ook komen kijken.
1: Ah, leuk, hè?
0: En vond dat je het heel goed doet.
1: Oh, dat is keileuk. En ze goed geamuseerd, heeft ze gezegd.
0: En ze vroeg zich af of je nog eens een toneel gaat spelen ooit.
1: Ja, dat zit erin.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar daar mag je nog niks over zeggen.
1: Uiteraard, zo gaat dat, hè.
0: Maar bon, biecht ze of liegt ze? Er is maar één iemand die het ons kan zeggen.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: En wel, Sanderke, wat denkt je? Is dat ooit echt gebeurd?
0: Nee, omdat ik denk dat het geen echte revolvers zijn.
1: Jij speelt ook toneel. Jullie gebruik je dan van die...
0: Speelgoedrevolvers.
1: Of paf, plastieke dingetjes waar water uitkomt of zo.
0: Geen water, maar wel. Of bolletjesgeweer, zo BB-guns van vroeger. Dat lijkt ook wel wat op rechtgeweer.
1: Nee, wij gebruikten echte revolvers.
0: Maar die is dan toch niet echt gestolen?

0: is dat een beetje vroeg voor.
1: Och, daar gaan we weer. Het is wel alsof daar een klok op staat.
0: Twee voor over half zeven.
1: Salt
0: en pepper, maar let's talk about sex. We moeten nog even terug naar dit weekend. Ja. Want er komt zo meteen een artiest aan die wij live gezien hebben dit weekend.
1: Ja, drie meisjes die er denk ik 20 jaar of 30 jaar geleden heel veel zin in hadden om op te treden. Van het weekend vond ik het ietsje minder.
0: Ja, de Sugar Babes.
1: Ja.
0: Het was een trip down memory lane.
1: Ik heb alles kunnen mee kwelen, mee zingen. Ja,
0: maar we moeten eerlijk zijn, ze stonden daar dik tegen hun goesting.
1: Toch? Ja, dat viel mij nu ook wel op. Zo.
0: En het viel mij ook op, dat, volgens mij komen die niet zo heel goed overeen.
1: Verder uit elkaar konden niet staan. Ja,
0: en echt van die vieze blikken geven heel dat aan elkaar.
1: Hè? Ja, zo onder je wimpers zo kijken. Zo. Ja, hè, dat viel mij ook op.
0: Ja, de weinige spieren die ze van de botox toch konden bewegen,
1: ja.
0: Die werden af en toe wel eens opgetrokken, die oogstjes.
1: Ja, eigenlijk mogen ze in zo'n geval zo 30 jaar later niet meer beelden van vroeger laten zien.
0: Nee.
1: Eigenlijk toch? Want dan was het verschil wel heel groot, hè?
0: Ja, en doe dan toch alsof je vriendinnen bent, ja. Denk ik dan soms.
1: Ja, ja.
0: Maar, bon.
1: Ja. Maar de muziek was zo goed.
0: Die Push the Button, kan je die nog meezingen?
1: De wat dachten.
0: Ja, die komt er zo meteen aan. Naast Supertramp en Give a Little Bit. En we hebben ook nog een Jané-vraag voor jou in petto. En het is een Jané-vraag die in
1: Brazilië. Die iedereen wel eens meemaakt.
0: Ah, maar ik denk die vooral Veronique de Kok wel eens kunnen meemaken.
1: Ja, jij niet.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: The Sugar Babes met Push the Button, zometeen Wham met Freedom.
1: Maar wij gaan eerst naar onze tafel, hè? De tafel van Sander en Vero, hè, deze vakantie. Er is vandaag weer iets gebeurd in Brazilië. Allee, gebeurd. Het is al 6 jaar geleden gebeurd.
0: Ja, er
1: is
0: een auto... Ik hoorde net zeggen, het staat er al 6 jaar eigenlijk.
1: Een auto staat al 6 jaar geparkeerd op de luchthaven van Brazilië. Nu, zijn eigenaar, die heeft waarschijnlijk een ticket gepakt, is nooit meer teruggekomen. Maar intussen zijn die parkeerkosten flink opgelopen. Tot, hou je vast, 30.000 euro. Maar de luchthaven mag die auto dus niet zomaar verwijderen. De mysterieuze eigenaar die moet eerst dus opgespoord worden voordat die auto zowel mag verplaatst of verkocht worden. En dat blijkt dus moeilijker dan verwacht.
0: 30.000 euro voor een parkeersessie. Ik vind soms parkeren in de stad Antwerpen al heel duur.
1: Pas op, als je de VIP op Zaventem hebt, dat loopt ook op z'n.
0: Toch geen 30.000 euro?
1: Na 6 jaar.
0: Ah, ja, oké. Ja, dat is
1: allee, Sander.
0: Het brengt ons wel bij een hele simpele, maar wel hele leuke ja-nee-vraag eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat wel een vraag voor u eigenlijk. Ben jij je auto al eens vergeten of kwijtgeraakt?
0: Ja.
1: Of weet je niet meer waar die geparkeerd stond?
0: Ik heb dat nog nooit meegemaakt eigenlijk.
1: Nee.
0: En mocht dat dit puur hypothetisch toch het geval zijn, vertel ik dat na 7 uur natuurlijk. Maar wat is jouw mening daarop? Of wat is jouw antwoord? Ben jij je auto al eens vergeten of kwijtgeraakt? Ja of nee? Ja.
1: En stuur het dan in de app. Dat wil ik weten.
0: Ineens ook het verhaal bij. Ben ik wel heel benieuwd naar. En alsof jij, Veronique de Kok, dat nog nooit hebt voorgehad.
1: Maar ik beweer dat niet.
0: Ja, na 7 uur kom je te weten waar Veronique's auto al allemaal 6 jaar heeft gestaan.

0: toch zeggen dat ik al heel goed gelachen heb met alle verhalen die binnenkomen in onze nostalgie.
1: Oh, echt, hè?
0: In Brazilië is er een man die zijn auto 6 jaar lang is vergeten op de luchthaven. Heeft een parkeer som opgeleverd van meer dan 30.000 euro. En dat is eigenlijk onze Jané-vraag vandaag.
1: Ja, dus ben jij je auto al eens vergeten of kwijtgeraakt ergens? Stuur het in onze app, maar ik wil vooral die verhalen erachter weten. Hoe dat is gekomen.
0: Echt, prachtig, prachtig, prachtig. Al die verhalen die kan je horen na 7 uur.
1: Man.
0: Oh, ja. En ons Veronique de Kok heeft ook echt een... Je hebt het al even aan mij verteld, zo hier tussen de platen door.
1: Ja, ik had het eigenlijk in Biecht en Liechten een aantal maanden geleden al eens verteld. Hilarisch verhaal.
0: Dat hoor je allemaal na 7 uur. Na Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
9: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
14: Energreen. Energie-rebellie.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, een nieuw onderzoek naar de loonkloof in ons land.
15: Ja, mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of een loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens onderzoekers ook om discriminatie. Als vrouwen exact hetzelfde werk doen, dan heeft dat dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn of dat ze minder ambitieus zijn. De Economische Inspectie onderzoekt de transparantie van parkeerapps. Aanleiding is een onderzoek van Testaankoop, waaruit blijkt dat de apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over de tarieven. Je moet die vaak zelf opzoeken en speciale of tijdelijke kosten staan niet in de apps. Daardoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan gedacht. De apps 4411 en City zeggen ook dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Bij een bomaanslag in Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat om een Oekraïns koppel. Zij verkeren in levensgevaar. Een zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven achter die even later ontplofte. Hij vluchtte daarna weg en is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. En op het WK voetbal stoten Marokko, Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Marokko versloeg Nederland pas na zenuwslopende strafschoppen. Die eindigden op 2-3. 3. Nederland miste 3 keer en is dus uitgeschakeld. En Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld. Paraguay stunte en won de strafschoppen met 3-4. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1.
0: Het is voor de 3e WK op rij dat Nederland wordt uitgeschakeld met strafschoppen.
1: Dat is pijnlijk, hè?
0: Dan kunnen we echt wel van een traumatje spreken, toch?
15: Ik denk het wel.
0: Ja, dat is toch waar, ja.
1: Ja.
0: Ik ga dit weekend geen koffie in Huls moeten gaan drinken, denk ik.
13: Nostalgie weer.
15: Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
14: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is al dinsdag 30 juni, wereld eind van de maand. Hè? De zon sluit de maand af met een overuur shift. Nog heel even en voor velen begint eindelijk de vakantie. Welkom in

0: traveled the world in the seven seas. Meezingen met Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This. En zometeen een portie zomer van Raga to Sunshine. Jumbo, jumbo, jumbo. Hoe lang is dat geleden, zeg? Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, hallo, guten tag. Zo fijn dat je al wakker bent om 6:03 en aanschuift bij die gezelligste club van
0: Goedemorgen, hallo, guten tag. Jij bent precies zo iemand van de animatie in zo'n hotel.
2: Maar nee, we
0: goedemorgen,
2: zijn
0: hallo.
2: We zitten in de Nostalgie, het reisbureau. Nu heet de ganse zomer, dus ik dacht van, als we nu eens naar Duitsland gaan, trip down, op verlof.
0: Dus hopen dat straks de aquagym dat wat plezant wordt. En dat
2: ik heb nu mijn handdoek toch al gelegd.
0: Ik heb mijn handdoek al gelegd, hoor.
2: 30 juni vandaag, de laatste dag van de maand alweer. Goh, hoe snel gaat dat hier toch? We hebben de helft van 2026 al gehad. Op naar een nog mooiere tweede helft, Sander.
0: Ja, dat denk ik wel. 30 juni, ook de laatste dag van het schooljaar. Natuurlijk de zomervakantie, die kan straks officieel beginnen. En ook voor alle leerkrachten in ons land kan de stand in vakantiebonus eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus aan al die mensen een dikke en welverdiende vakantie gewenst. Ja.
2: Amai. En als jij de komende dagen en weken gewoon nog achter je bureau moet zitten, dan zijn wij er natuurlijk voor jou. Hè. We gaan hier een zomers vakantiegevoel bezorgen bij Nostalgie. Straks vanaf 9:00 neemt Alexandra je ook nog mee rond die reis van de wereld.
0: Wij hebben echt precies shotjes gedaan om 6:15.
2: Nee, wij hebben gewoon nood aan vakantie. Ja, dat is het.
0: Maar we zijn er nog tot het einde van de week.
2: Allee, we gaan dat proberen toch, hè? Of dat we dat halen.
0: Dat aperitieve wat we dat niet moeten doen, vind ik. Maar bon. We hebben een ja-nee-vraag uit de actualiteit, zoals elke ochtend.
2: Yes.
0: Iemand in Brazilië is 6 jaar zijn auto vergeten op een parking. Dus was de vraag, ben jij je auto al eens kwijtgeraakt of vergeten? We zullen de bordjes misschien even in de lucht steken, maar ik denk dat dat een vrij simpele wordt.
2: Ik denk dat iedereen toch al...
0: Nee, dat is onze producer, want die heeft geen bijbewijs, dus dan is het moeilijk. En bij ons is het 2 keer ja. Vertel,
2: Vero. Geloof mij, Jari, onze producer, als je ooit een auto hebt, dat gaat sowieso gebeuren.
0: Vertel, Vero.
2: Maar ik heb het ooit al eens verteld tijdens onze biecht of liechtse, ochtends, ons spelletje. In Frankrijk was dat. Ik had mijn auto geparkeerd waar ik dat al jaren parkeer, aan de haven, naast het pompiersgebouw. En dan kan je te voet het dorpje in. Maar ik kwam terug naar het shoppen en zo. En ik zie niet staan, waar is die naartoe? Dus eerste idee, die is gepikt. Echt, hè? Niet meer rondkijken, hè? Nee, direct naar de politie. Klacht gaan neerleggen, een heel dossier laten opmaken. Totdat hij, maar dat is een klein dorpje, hè? Totdat hij zo komen van, mevrouw, die is gewoon weggetakeld.
0: Oh.
2: Die weggetakeld? Hoe doe je weggetakeld? Ja, bon. Ik had hem dus op een verkeerde plek op die parking gezet.
0: Voilà, kijk. Dus zelfs Veronique de Kok maakt dit mee.
2: Annick, die heeft,
0: bij mij is hem onlangs, echt vorige week denk ik, weggesleept. En ik was er ook van overtuigd dat hij gestolen was eigenlijk. Bon, dat grapje heeft mij €300 gekost. Dat was wel iets minder plezant. Ja. Liliane uit Grobbendonk heeft het ook eens meegemaakt op de parking in geel na een toneelstuk.
2: Ja, en Christophe uit Xmuiden die zegt ook, dit jaar ook voor gehad in de USA op de parking van een airshow. Dominique uit Zwevegem die zegt, ja, wordt in Versailles de auto kwijt. Maar na een uur toch teruggevonden, het was nog voor het Google Maps tijdperk. Ik zocht in de verkeerde straat.
0: Fantastisch.
2: Ook goed. Patrick uit Zeelen die zegt, we kwamen ooit te laat op restaurant, omdat onze vrouwen voor die nog wilden shoppen en aan de hand hun wagen niet terugvonden. Zelfs de politie kwam er ook weer aan te pas. Nu, ik heb dat ook gehad op de luchthaven, dat je zo terugkomt van een reis en ik wist niet meer op welk verdiep dat mijn auto stond en heb ik elk verdiep met mijn koffer gedaan en dan zo al drukkend op je sleutel. Weet je wel zo? Gaan er nu lichtjes aan ergens of niet?
0: Fantastisch.
2: Allemaal meegemaakt.
0: Annick heeft dat ook meegemaakt, laat ze weten in de Nostalgie-app. En ook Veerle uit Brazilië. Schat hangt aan de lijn. Goedemorgen, Veerle.
3: Goedemorgen, Sander en Veronique.
2: Hey Veerle, je hebt ooit je auto niet teruggevonden omdat je eigenlijk tot over je oren verliefd was, hè? Vertel eens.
3: Ja, dat is eigenlijk nog maar 2 maanden geleden. Hè. We waren misschien een weekje samen toen wij met de wandelclub op 5-daagse gingen in Duitsland. Uh-huh. En omdat dat eerst, wilden we dat allemaal wat geheim nog houden, omdat het zo pril was. Maar op een gegeven moment wist heel de club het. En dan zijn wij op een avondje uit geweest naar het stadje. Uh-huh. Voor met ons tweetjes te kunnen gaan wandelen. En ja, we parkeren en we wandelen. En ja, na een tijd zeggen we, oké, we gaan terug. En dat was zo, in welke straat of waar hebben we die gezet? Geen een van ons twee had erop gelet. Dus,
2: en hoe is dat dan opgelost geraakt? Wat heb je dan gedaan?
3: Ja, kriskras door het stadje lopen. Hè.
2: Oei.
3: En ik dacht, het is die richting. Maar hij dacht, het is die richting. Maar we hebben hem dan toch gevonden, ja.
2: Okay.
0: En Veren, waar waren jullie dan zo druk mee bezig? Dat jullie niet hebben opgelet waar dat die auto stond?
2: Ja, Sander.
3: Gewoon handjes geven en selfietjes trekken. En...
2: ja, zoiets.
0: Handjes geven, ja.
2: Oh, Sander, jong.
0: Oh,
2: Veerle. Iedereen is jong geweest.
0: Veerle, ik hoor je blozen tot hier. Ik vind het prachtig.
3: Ja.
0: Okay. En brandt het vuur nog altijd even hevig, Veerle, twee maanden later?
3: Absoluut.
0: Oh.
2: Ah, wel. Geniet daarvan, want de zomer staat voor de deur. Je gaat nog heel veel kunnen wandelen, jong. Maar vergeet de auto niet, hè. Ja. Dag, Veerle. Salut, hè.
0: Voilà. En speciaal voor ons Veerle een plaat waar je het extra heet voor krijgt. Jumbo, jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo.

0: You can go your own way. Dat ga jij doen, hè? Want jij gaat naar Portugal, hè?
1: Dat is waar. Binnen een paar weken zit ik daar Portugese wijn te drinken.
0: En ik een Spaanse wijn ernaast.
1: Voilà, fantastisch. Want binnen een week gaan wij eigenlijk tijdelijk onze eigen wijn.
0: Ja, voilà. Onze laatste week ochtendshow, hè, voor dit seizoen dan toch. Tijd voor vakantie, denk ik dan. Maar ik ga jou en onze gezellige club wel missen, Sanderke. Weet je dat?
1: Dat weet ik. Tuurlijk weet ik dat.
0: Ja.
1: Ja, maar je gaat ons ook niet te lang moeten missen.
0: Nee.
1: Want binnen 5 weken zijn wij gewoon al terug, natuurlijk.
0: Ja, en ook dan gaan we weer heel leuke gasten ontvangen. Want wat een jaar is het eigenlijk geweest. Hè. Heel Beveland is hier gepasseerd. Wart Lemelijn, de James, Zita. Die was hier onlangs nog. Willy Sommers is ook nog geweest vorige week. Altijd een feest met al die bekenden.
1: Ja, het was heel erg plezant. Al die hoogtepunten kan je natuurlijk altijd herbeleven op ons Instagram-kanaal Nostalgie België. En als je op reis vertrekt of je wil genieten van de zomer, is er natuurlijk één gouden tip. Download de Nostalgie-app. Dan kan je ons altijd mee nemen. Waar je ook bent, van Frankrijk, Spanje tot in Zimbabwe, met de Nostalgie-app op zak, kan je altijd blijven genieten van de grootste hits, natuurlijk. Straks krijg je nog zo'n ster te horen. De ster eigenlijk van onze ochtendshow.
0: Onze ster van de ochtendshow, hè, die we elke ochtend horen. Hè?
1: Om 7:55 liet hij onze dag een beetje extra stralen. Als je het al weet over wie het hebt, het is de man die jou kan vertellen wat je straks moet aandoen. Je hoort hem na Kylie Minogue en Billy Joel.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles bij.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Wat een heerlijke hit om jouw dinsdagochtend mee te beginnen.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin, vandaag je laatste schooldag. Jij bent ook leerkracht natuurlijk. Is het voor jou ook een halve dag dan?
3: Min of meer. Ze hebben er na 1 uur nog een personeelsvergadering uitgeperst.
2: Helemaal. Oké, nog even een verplicht nummer. Dat wordt dan een pintje of zo? Of hoe gaat dat eraan toe dan?
3: Ja, dat wordt afgesloten met een drankje en een hapje.
2: Oké dan. En ga je deze namiddag in de zon kunnen zitten? Wat mogen we eigenlijk verwachten qua weer?
3: Maar in eerste instantie, het is de ideale moment om alle deuren en vensters eens wagenwijd open te zetten, want het is afgelopen nacht flink afgekoeld. Zo raakte die warmte in de huiskamer een beetje weg. En er drijven in de loop van de dag meer wolken het land binnen. En uiteindelijk raakt het zelfs bewolkt. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Zwaar bewolkt zelfs. En daar kan rond de middag wat lichte regen vallen. Geen grote hoeveelheden. Beetje regen in grote lijnen blijft het zelfs droog bij dagtemperaturen tot 23 graden. Dus die hittegolf, daar is nu echt wel een eind aangekomen. Pas laat vanmiddag en vanavond komt de zon opnieuw tevoorschijn. Dat gebeurt het eerst aan zee. Die opklaringen die breiden zich dan verder uit naar de rest van het land.
2: Zeg, de start van de zomervakantie de komende dagen, hoe gaan we die beleven?
3: Goed. Woensdag is er terug meer zon. Morgen al 25 graden. En ook de dagen nadien is het vaak zonnig. Met af en toe een wolkje bij heerlijke temperaturen. 5, 26 graden. Blijft overal zo goed als

0: Goedemorgen, 1:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon.
1: Goedemorgen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro.

0: Het vermogen van zijn familie staat daarmee op 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij onder meer Alexandre van Damme voorbij, de man achter biergigant AB InBev. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. Bij de zware aardbevingen zijn 189 gebouwen volledig ingestort en zo'n 670 gebouwen raakten zwaar beschadigd. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En misschien moeten we toch nog een beetje hopen op het snikhete weer. Want het heeft toch nog één voordeel. Is het jullie ook niet opgevallen? Tijdens al die slapeloze nachten heb je wellicht veel minder last gehad van dat ergerlijke gezoem van muggen rond je oren. Dat is niet toevallig. Muggen zijn koelbloedige diertjes en ook voor hen is het te warm. Bij dit warme weer moeten we muggen, net zoals wij, verkoeling en schaduw opzoeken. Het is wel van korte duur, want als het straks weer flink regent, komen ze in alle irritantheid terug.
1: Niks van ondervonden.
0: Maar alleen?
1: Maar nee, ik sta helemaal vol muggenbeten.
2: Jij staat niks. Vol muggenbeten?
1: Vol.
2: Ik
1: word elke nacht wakker en ik ben...
0: Hoe kan dat?
1: Kom, gek.
2: Ik heb volgens mij nog geen enkele muggenbeet gehad dit seizoen.
1: Ik sta echt vol.
2: Jij, Frankje?
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar fijn.
2: Jij moet heel lekker bloed hebben dan, Veronique, of
1: ja,
2: zo?
1: Ja, altijd.
2: En is dat dan echt jeuken, of...?
1: Ja, eens als je er begint aan te komen, dan worden dat van die lekkere, dikke, ja. Dikke vieze bubbels.
0: Sander.
1: Vreselijk.
2: Zit hier ook eentje precies?
1: Ja, ik zal ze weer eens op je kop geklopt.
2: Oh, verschrikkelijk geluid is dit toch?
1: Vreselijk. Daar word ik toch wakker van. Sander, het is goed.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Michael Jackson met Bad uit 1987. Zometeen Crowded House met Weather With You.
1: Sanderke, wij staan nu al een jaar samen op. We hebben elkaar toch al heel goed leren kennen, soms iets te goed. Maar ik over u allemaal ontdekt heb. Ga je schoenen aan in huis? Je wilt geen saus op je frieten? En het ergste, ik heb het vorige week nog gezien als ik bij u thuis was. Heel uw interieur staat vol met Lego.
0: Ik hoor alleen maar heel normale dingen eigenlijk. Dus, ja. Schoenen in huis, normaal dingen aan je voeten hebben en zo.
1: Ja.
0: Maar jij bent wel veel beter, zeker? Jij eet preparé met boter.
1: Ja, lekker.
0: Ranzig is dat. Jij hebt geen wc-rolhouder. Dat ligt daar allemaal op een hoop.
1: In een mand? Op een hoop? Dat ligt wel in een mandje of in een vaas of zo. Hè?
0: En jij stuurt duimen en punten als een passief-agressieve zot.
1: De jeugd van tegenwoordig, echt waar. Een duimeke, een kusje, een emojieke.
0: Kusjes heb ik nog niet veel gekregen.
1: Nee, jij niet, nee. Klopt, ja. Bon, we hebben hier de laatste maanden al wel wat dingen over elkaar ontdekt, dat is duidelijk. Ik dacht, we kennen elkaar nu door en door. Maar toch, eerlijk is eerlijk, ik leer elke dag nog iets nieuws bij over u. Ook nu weer. Ongelooflijk. Over wat hij meeneemt op verlof, dat geloofde niet.
0: Als jij wil weten wat ik altijd meeneem op vakantie, dan moet je blijven luisteren.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste.

0: Bruno Mars met Treasure. Maar de grootste schat die je in de ochtend vindt, dat is natuurlijk Veronique de Kok.
1: Ah, zie ze, dat vind ik leuk. Goedemorgen, 7:15 ondertussen. De zon die is al op. We brengen de muzikale zon ook op jouw radio. Zodat jij dat zomerse vakantiegevoel tot in al je vezels kan gaan voelen.
0: Ja, na 8 uur krijg je een kans om die zomer goed in te zetten. Om jouw kans te wagen om een tripje naar Parijs te winnen. Mm. Om 7:40 kan jij proberen je te kwalificeren voor die grote finale vrijdag. Leuk, om op onze kosten naar Parijs te gaan.
1: Zeg maar over vakantie gesproken, Sander. We zeiden het daarnet al. Je zet soms naar rare, dat weten we nu. Dat hebben we ontdekt de laatste maanden. Maar nu vertelt hij me weer iets. Van dat ik weer bijna van mijn stoel viel. Vertel een keer wat je allemaal meeneemt op vakantie. Als je op verlof gaat.
0: Ik neem hele normale dingen mee op vakantie.
1: Allee, vertel een keer.
0: Wat neem ik altijd mee op vakantie? Mijn toiletzak. Met mijn tandenborstel in.
1: Dat is logisch.
0: Wax voor in mijn haar. Beetje parfum. Ik neem ook altijd een zwembroek mee. Vind ik heel belangrijk. Dat neem ik nog mee. Een haardroger vind ik ook belangrijk
1: om mee. Een haardroger neem jij ook mee?
0: Ja, op vakantie.
1: Dat heb je toch in elk hotel?
0: Nee, maar we huren vaak huisjes. Ah, daar zijn dan geen haardrogers.
1: Oké.
0: En wat ik ook altijd meeneem, altijd, gaat ben als eerste in mijn valies. Dat is mijn eigen lekker zachte hoofdkussen.
1: In uw valies?
0: In mijn valies.
1: Dat is zo zot als een krug.
0: Wat?
1: Dat snap ik dus niet, hè.
0: Wat is daar nu weer raar aan?
1: Maar in uw valies?
0: Ja? Of in mijn rugzak of zo? Ah, je bedoel, waar ik plek heb om het mee te nemen, mijn eigen hoofdkussen.
1: Maar dan is uw valies vol en is uw rugzak vol.
0: Ja, maar... Ik vind dat heel vies om op een ander hoofdkussen te slapen.
1: Dat vies?
0: Ja, en ik heb een heel goed hoofdkussen thuis. Echt een heel lekker, zacht, beetje hard, beetje zacht hoofdkussen.
1: Een zacht, hard hoofdkussen.
0: Ja.
1: Snapte jij het nog?
0: Ik vind het fantastisch. En ik slaap dus op mijn eigen hoofdkussen. Ik neem dat mee.
1: Maar niemand doet dat?
0: Er zijn heel veel mensen die dat doen.
1: Weet je, wacht. Als je met een auto op reis gaat en je hebt een achterbank met kinderen, oké. Okay. Nee, dat die wat goelig hem. Toch niet op een vlieger met een kopkussen?
0: Oh, jawel, jawel. Ja, ja. Geen probleem.
1: Nee, dat kan niet.
0: Jawel.
1: Dat kan niet.
0: Mijn eigen hoofdkussen. Ik neem dat altijd en overal mee.
1: Ja, als je een lange vlucht hebt, dan heb je daar kussenkus. Weet je dat?
0: Ja, maar het gaat mij over de bestemming. Ik wil op mijn vakantie op mijn eigen hoofdkus.
1: Ah, ook dat nog?
0: Dat is het hele ding,
1: maar,
0: hè.
1: Huurt in vervolgens een huis waar ze kussens hebben op die bedden?
0: Maar ze hebben daar kussens, maar ik neem mijn eigen.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Jawel.
1: Sorry, oh, maar jij is zo'n raar artiest.
0: Dat kan niet dat ik de allerenigste ooit ter wereld ben die zijn eigen hoofdkussen meeneemt.
1: Nou.
0: Maar jij doet echt alsof er iets mis is met mij, hè?
1: Oh, ik weet dat al langer is vandaag, maar bon.
0: Allee, bon, laat het eens weten in de nostalgie. Zijn er nog mensen die hun eigen hoofdkussen meenemen?
1: Maar in een auto snap ik dat, maar toch niet op een vlieger, alsjeblieft.
0: Ja, of in een lange auto reed.
1: Steek het wat je nu valies.
0: Of op de trein, ja. Of in mijn rugzak, hè.
1: Maar
0: ook altijd een rugzakje meenemen. Maar ik nu de enige, laat even weten. Een eigen hoofdkussen mee op vakantie, ja of nee? Wat vind je ervan? Je moet zo niet kijken, Veronique, je moet zo niet kijken.
1: Jawel.

0: De Spice Girls die stoppen ermee, of toch in 1998 zongen ze deze stap. Ondertussen kan jij nog laten weten of jij het ook zo raar vindt om je eigen hoofdkussen mee te nemen op reis.
1: Ja, nee, niet op reis. In het vliegtuig. Ja. Dat was het. Hè? Je zit dat in je valies of in je rugzak.
0: Dus autoreizen, daar kan je nog inkomen?
1: Daar kan ik inkomen. Ik rijd altijd, dus voor mij is dat niet nodig. Maar ik snap wel, kinderen op de achterbank, je bent uren aan het rijden, dat snap ik.
0: En ik neem
1: om in de wagen,
0: en ik neem het ook mee op vliegvakantie en dat vind je heel raar.
1: Dat vind ik raar, ja.
0: Maar gelukkig ben ik niet de enige, is al duidelijk in de nostalgie hebt. Maar Cindy uit Brecht, Vero, die had ook iets.
1: Die heeft nog een specialer.
0: Ja, die neemt geen hoofdkussen mee, maar...
1: Ja, die heeft zo haar eigen knepfles mayonaise mee op reis.
0: Dat kan toch
1: als eerste in haar valies. Maar nee, dat kan toch niet.
0: Dat vind ik fantastisch goed.
1: Ze hebben overal mayonaise, Cindy. Ik weet niet. Allee.
0: Ik vind de mayonaise in het buitenland wel minder lekker dan in België.
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo goed, Cindy. Dan bij de douane. Ria declaré en dan heb die fles mayonaise daaruit. Of een kopkussen gevuld met mayonaise. Dat is toch misschien de volgende stap eigenlijk.
1: Oh jongen, maar jij zit toch echt een rare.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
5: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Goedemorgen, het is 7:45. Er is het nieuws met Fraukje Kaljon. En vrouwtje, het is erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag.
6: Ja, daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om de WK-overwinning te vieren met Bengaals vuur en toeterende auto's. Marokko won na strafschoppen tegen Nederland. Jongeren kwamen massaal op straat, maar de sfeer slaat volgens Nederlandse media om. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben het waterkanon ingezet. Er is ook één persoon opgepakt. Ook in Brussel viert de Marokkaanse gemeenschap feest, maar dat verloopt rustig. En nog op het WK-voetbal stoot Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Duitsland werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. En Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. Mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens onderzoekers ook om discriminatie als vrouwen exact hetzelfde werk doen. Dat heeft dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn of dat ze minder ambitieus zijn. En partijvoorzitter van Groen, Eamon Hirsch, heeft afgelopen nacht vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. De betogers voerden actie tegen de Israëlische vlag die sinds deze maand aan de gevel van het Antwerpse stadhuis hangt. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Volgens de politie verstoorden ze dus de openbare orde. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad.
3: Nostalgie weer.
6: Eerst zondag, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen. Maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden dan. En vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
7: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, de laatste dag van juni. En nog één werkweekje voor ons. En voor vele anderen longt ook de vakantie. Het weer is al aangenamer. Wij maken het gevoel helemaal af met zalige muziek. Welkom. We

0: Zon, zee, strand, een cocktail. La Isla Bonita.
1: Maar het klinkt echt alsof we nood hebben op vakantie. Hè?
0: En dan je eigen hoofd kussen. En niks kan nog misgaan.
2: Sta op met Veronique de Koch.
1: Ja, ondertussen hebben wij het over het hoofdkussendebat natuurlijk. Hè. Ja, ik heb verklaard dat ik Sander een beetje zottekes vind. Een beetje gekskes vind. Hè.
0: Ja, omdat ik dus mijn eigen hoofdkussen meeneem op reis.
1: In uw valies.
0: In mijn valies. Dus
1: dat neemt dus al de helft in beslag.
0: Met de auto ga, met de trein ga, met het vliegtuig ga. Altijd gaat mijn eigen hoofdkussen mee.
1: Dat is waanzin.
0: Je vindt het waanzin, maar Veronique, nu moet je toch... Allez, voor het eerst in een jaar sta op met Veronique de Koch.
1: Jawel, dat is de eerste keer dat er heel veel reacties zijn die pro-Sander zijn. Dat is dat ook doen.
0: Dus. Iedereen doet dat. Tess die stuurt, ik neem altijd mijn eigen hoofdkussen mee, overal mee. Vliegtuig, auto, omdat ik op andere hoofdkussens niet kan slapen, omdat ze te dik of te dun zijn. En wel, Tess, I feel you. Ik ben net hetzelfde. Dat is de normaalste zaak ter wereld.
1: Oké. Ja, ik heb nu ook wel een dubbele nekhernia. Dus als je zo van die medische problemen hebt, dan kan ik dat nu nog begrijpen.
0: Maar heb je daar niet vaak last van? Slechte kussens in hotels of in appartementjes?
1: Maar nee, ik ga natuurlijk vaak naar Spanje, naar het huis in Spanje, waar ik mijn eigen kussens ook heb. Dus ja, nee. En in hotels, stel dat ik nu ik heb dat wel eens gehad in een hotel, een slecht kussen, dan vraag ik gewoon een ander.
0: Oh, dat is toch wel een goed idee eigenlijk.
1: Maar, ja.
0: Maar ik zou dat allemaal niet durven.
1: Nee, sleurt dat wel mee.
0: Ondertussen is er ook nog Ilse. Die neemt niet alleen haar hoofdkussen mee, maar ook nog iets anders. Luister maar.
3: Maar wat ik ook graag meeneem, is een strijkplank. Ik heb een kleine strijkplank gekocht die op mijn achterbank past in de auto, omdat ik toch wel graag mijn kleren strijk, zelfs op vakantie. Oh. En mijn zussen en mijn broer lachen zich te pletter sinds ik dat verteld heb.
1: Ja, ik denk niet alleen de zussen en de broer, maar bon.
0: Ik snap het ook wel, schatje. Hè. Hebben we alles mee? Staan de valiezen in de auto? Ja, valiezen staan in de auto.
1: Ook?
0: Is de strijkplank al mee? Oh nee, ons strijkplank vergeten. We moeten nog
1: echt
0: terug.
1: Echt waar.
0: Ondertussen hebben we ook Joker uit Zwijndrecht aan de lijn.
1: Amai. Goedemorgen, Joker.
4: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hey, jij en je gezin nemen ook altijd jullie hoofdkussens mee. En jouw zoon ligt nu zelfs op een soort van vervangkussen. Want die heeft zo'n echt... Ja, kopkussen is al op vakantie vertrokken zonder hem dan.
4: Ja, dat klopt. Ja. Die vertrekt morgen op Girokamp. En zaterdag moest de bagage al binnen zijn. Dus zijn vast hoofdkussen zit al in zijn koffer.
1: Oei.
4: Moest op een vrachtwagen, dus... En morgen vertrekt hij met de fiets. En daar achter op zijn fiets spannen is een beetje moeilijk.
1: Nee,
4: dus ja, nu slaapt hij op een mini kussentje uit de kamer van zijn zus.
1: Oh,
0: ik vind het wel top dat hij dan echt er zoveel voor over heeft om zijn hoofdkussen mee te nemen.
1: Een klein beetje luxe in zo'n gerotent, dat mag wel.
0: Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja, fantastisch, Joke. En de strijkplank, Joke, nemen jullie die mee op reis of niet?
4: Nee, die mag er wel blijven.
1: Dat denk ik ook, ja. Het is vakantie voor iedereen, hè, zeg. Bon, of je nu je hoofdkussen meeneemt of niet, dat beslis je natuurlijk helemaal zelf. Maar wij sturen jou wel zelf ook op vakantie deze zomer. Want het is natuurlijk het grote nostalgie-reisbureau. Dat is officieel geopend gisteren. En deze week mogen we hier in de ochtendshow een trip naar Parijs weggeven.
0: Safa?
1: Ja, het was een kikker in de keels van de kou hier. Die airco staat hier vol een bak. 4 dagen, alles erop en eraan. Helemaal verzorgd door Reislauwers. En jij kan daarvan gaan genieten. Het enige wat je daarvoor moet doen, dat is je plaatsen voor de grote finale nu vrijdag.
0: Ja, wel belangrijk dat je dan ook live naar de studio kan komen nu vrijdag. Ja. Een finale ticket bemachtigen doe je door jouw kennis te laten zien van Song Lyrics. We spelen Stop de Bandronde, heel erg simpel.
1: Ja,
0: je hoort een nostalgie. Die stopt op een bepaald moment en dan moet jij een woord aanvullen. Mm-hmm. Doe je het beter, nee, ben je bij de beste 2 kandidaten, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan mag je vrijdag mee dingen naar
1: die
0: dat...
1: Die gaan battelen.
0: Ja, naar die fantastische reis naar Parijs natuurlijk.
1: Ja. Dus stuur alvast een voiceberichtje in onze app nu, waarin jij enthousiast roept: ik wil op vakantie. Dan mag jij straks misschien wel je kans wagen. Voor een reis naar Parijs is dat 4 dagen, alles erop en eraan.

0: Viva la vida. Dat is geen Frans natuurlijk, maar begrijpen ze daar zeker ook in Parijs. Hè? Je kan het leven gaan vieren in de stad van de liefde. Oh, Paris, op onze kosten. Gisteren haalt Sinneke 3 juiste antwoorden. Als jij toch denkt dat je het beter kan, stuur dan even een voiceberichtje met ik wil op vakantie. En dan mag jij straks misschien meespelen.
1: Ja, die nostalgie die kan je natuurlijk downloaden en dan kan je een berichtje insturen.
0: Dat is wel een vereiste natuurlijk.
1: Dat is een vereiste, dus die nostalgie moet je even downloaden. Staat dan ook een micro, als je stuurt, een bericht stuurt, staat er een microfoontje. Als je daarop duwt, kan je een voiceberichtje inspreken.
0: Voilà.
1: En de meest enthousiaste ik wil op vakantie, die mag zo meteen meespelen. Na Aha en dan een Summer.
2: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
4: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: Gelukkig is het iets minder hot stuff de laatste tijd. Kan ik een beetje beter inslapen. Zometeen krijg je nog Peter Andre en Bubble Ranks met Mysterious Girl. Maar eerst moeten we nog iemand zich laten kwalificeren voor de finale.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Ja, we gaan spelen en vooral ontdekken of Scott uit Gent het beter doet dan ons Sinneke van gisteren. Goedemorgen, Scott.
3: Goedemorgen, Veronica. Sander.
2: Hey, jij speelt mee voor die reis naar Parijs. Wie zou je meenemen?
3: Ja. Wel, ik ga eens een vriendin moeten zoeken voor mij mee te doen.
2: Ah ja, oké, je moet nog een lief zoeken tegenaan. Ah ja, oké.
0: Scott,
2: ja.
0: Mogen mensen zich aanmelden in de nostalgie-app? Of,
3: Mensen mogen zich zeker aanmelden.
2: Oké, okay, welke leeftijd zoeken we?
3: 29 is.
2: Oké, alles daaronder is goed. Hè?
3: De rond gewoon, hè, zou ik zeggen.
2: De rond.
0: Op liefde staat geen leeftijd.
2: Voilà. Oké, we gaan kijken hoe ver je komt als jij donderdag een van de twee kandidaten bent. Met het meeste aantal juiste antwoorden, dan zien we jou vrijdag hier live in onze studio. Je krijgt zometeen een paar fragmenten van hele grote bekende hits. En waar het stopt, moet jij aanvullen, dus het volgende woordje benoemen. Heb je dat juist, dan krijg je een nieuw fragment. En de bedoeling is natuurlijk om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven.
0: Okay? Ja, inderdaad. En op het einde van de week, de twee kandidaten met de beste score, die kwalificeren zich voor de finale vrijdag. Gisteren had Sinneke 3 juiste antwoorden, Scott. Het beste is om daar gewoon boven te geraken. Dan ben je zeker dat je op die eerste plek staat. Voor alle duidelijkheid, we hebben 1 woord van je nodig. Is dat allemaal duidelijk, Scott?
3: Dat gaat lukken, dank
2: u. Oké, okay. Succes.
0: Hier gaan we, dit is de eerste. It's raining men.
3: Halleluja.
2: Ja, dat is al goed.
0: Halleluja, dat is al juist. Nummer 2. And they could never
3: tell. Apart.
2: Ja, is ook goed. Ja.
0: Nummer 3.
3: I used to roll the dice. I used to roll the dice.
2: Ooh, I used to rule the world.
0: I used to rule the world, zingen ze.
2: Ja. Oh, zo jammer.
0: Scott. Het blijft bij 2 juiste antwoorden. Dat betekent dat je... Ja, Scott, nee. Nog geen
2: vloeken.
0: Nog geen godverdomme. Momenteel sta je op de tweede plaats, Scott. Momenteel ben je nog geplaatst voor die finale komende vrijdag. Dus we gaan het positief houden.
3: Oké, is goed.
0: Okay. We wachten nog af. Nog 2 kandidaten die gaan een kans wagen. En misschien, Scott, zien we jou deze vrijdag wel al. En ik wens jou toch alvast een goed lief deze zomer.
3: Ideaal. Bel mij sowieso een keer terug, anders.
0: Dat is goed. Op de Gentse feesten zal jou iemand vinden.
2: All right. Scott, veel plezier. Hè. Fijne zomer.

0: Mysterious Girl. Onze Mysterious Girl, Alexandra, die gaat na 9 uur gewoon verder hè, met die tophits allemaal. Maar vrouwtje, het is al behoorlijk druk op de weg.
1: Ja, vooral op de E19 richting Brussel. Daar staat een lange file aan de werken ter hoogte van Mechelen-Zuid. Je verliest er tot 1,5 uur door een defecte machine in de werfzone. De nachtelijke werken die om 5 uur afgerond moesten zijn, liepen uit. En ook op de Brusselse buitenring is het een uur aanschuiven. Buitenlandminister Prevot bezoekt de komende dagen de Filipijnen en Maleisië. Het is al ruim 30 jaar geleden dat een Belgisch buitenlandminister naar daar reist. Volgens Prevot is ons land te lang afwezig geweest in de regio. De Filipijnen en Maleisië groeien snel in de wereldeconomie en dat biedt kansen voor Belgische bedrijven, zegt hij. Het is erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om de WK-overwinning te vieren. Marokko won na strafschoppen tegen Nederland, maar de sfeer is omgeslagen. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben het waterkanon ingezet. Ook in Brussel vierde Marokkaanse fans feest, maar dat verliep rustig.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Er komen vanmorgen heel wat meer wolken binnendrijven en uiteindelijk raakt het bij momenten volledig betrokken. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen is er straks kans op een bui of wat lichte regen bij 19 graden aan zee en tot 24 in de provincie Limburg. Morgen zijn de meeste wolken weg en komt de zon veelvuldig tevoorschijn bij opnieuw 25 graden. En ook donderdag, vrijdag en in het weekend is het vaak zonnig en het wordt geleidelijk nog iets warmer.
4: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.

0: Alex Stijn, dat kan nu iets beter, hè, met die iets frissere temperaturen. Dus laat u volledig gaan, hè, mannen. Straks moeten we alleen nog even bellen naar de Verofoon. Die lag gisteren bij Janina Wickmaier. Een van de weinige sporters die we in de Verofoon hebben gehad dit jaar. Aagje van Wallegem, die had hem eerst al. Sven Heijs, die zat er ook bij toen we in de B&B zaten. Hè. Dan nam hij de Verofoon op, hè.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, zitten we terug in de sportwereld? Of heeft Janina Wickmaier mij maar iemand compleet anders doorgegeven? Ze vertelde gisteren...
0: In haar geval kan dat aan iedereen zijn.
1: Ja, want ze vertelde dat ze zo spreker is.
0: Ja.
1: En dan moet je bij bedrijf, maar ja, daar spreekt Jan en Alleman.
0: Ja, voilà.
1: Daar kom je soms zelfs Veronique de Kok tegen. Van die bedrijfsdingen. Je komt het allemaal te weten. Na Triggerfinger en Gala met Free Throw Design.
0: Echt waar.
1: Oh, man.
0: Het is tijd dat je op verlof vertrekt, joh.
1: Ik denk het ook.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: Oké, Sander, druk het nummer maar in. Wie gaat erop nemen?
1: Spannend, hè?
2: Met Elisabeth Lucie Baten.
0: Dag Elisabeth Lucie, goedemorgen. Het is Vero.
3: Dag Vero.
0: Hoe is het met u? Ça va?
3: Goed,
0: hè? Goed, hè? Als ik jou hoor, is dat altijd heel plezant, hè? Zeg, hoe zit jij nu in die ochtendrush? Want het is weer ochtend vroeg. Wat ben je aan het doen?
3: Ik zit op de trein naar Deinzen.
0: Nu al?
3: Ja. Dat is een zin die ik nog nooit gezegd heb.
0: Wat is er in Deinzen? Wat ga je doen?
3: De vraag is vooral wie is er in Deinzen en het antwoord is Peter Goossens. Die gaat koken voor mij.
0: Oh, nee.
3: Dus daar neem ik al eens een trein naar Deinzen voor.
0: Hey, maar dat wil ik ook wel. Kun jij geen tussenstop in Antwerpen doen? Ik ga mee. Amai, vertel. In welke context? Wat gaat er gebeuren met Peter?
3: In de context van zijn nieuw kookboek.
0: Aha.
3: Hij maakt receptjes voor mensen en ik ben een van die mensen. En ik heb telefoon gekregen van hem 2 weken geleden met die vraag en ik was zo zenuwachtig. Ik ben nooit meer zenuwachtig. Ik voor dingen, maar het telefoon van Peter Goossens, ik kon niet meer praten. Ik was super gestresseerd.
0: Ja,
3: maar nu ben ik vooral heel blij.
0: Dat snap ik. Dat zou ik ook wel zijn. Zee, hij heeft een nieuw boek uit, maar jij hebt onlangs ook een nieuw boek uitgebracht. Er is niks.
3: Ja, ja.
0: Staat er niks in dat boek? Of wat mogen we eigenlijk... Wat wil dat zeggen? Er is niks. Wat is dat?
3: Dat betekent redelijk veel. Dat is een zin die... Ik heb zo mensen weten dat ondertussen misschien al wel een beetje, maar ik heb een redelijk groot medisch parcours al afgelegd in mijn leven.
0: Ja, ja, I know.
3: En er is niks, is een zin die ik redelijk vaak gehoord heb na onderzoeken of grepen als artsen niet vonden wat dat er was. Maar die zin heeft eigenlijk nog wel wat meer betekend.
0: Oké, amai, zeg. Dus met andere woorden, we moeten eigenlijk het boek kopen om te weten wat het allemaal net betekent voor jou. Oh, dat is wel leuk. Ik ga die wel halen. Ik ga die wel... Weet je, het is toch bijna vakantie en dan moeten we een nieuwe lectuur gaan halen. En wel, ik ga die op mijn lijstje zetten. Hè. Zeer goed. Maar je bent ook nog bezig met een nieuw boek, hè? Ook nog, hè?
3: Ja. Mijn derde kinderboek. Dus ik heb er al 2 uit. En de derde komt dit najaar uit. En daar ben ik nu volop mee bezig.
0: En is die quasi af? Of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Ik durf zeggen dat die wat mijn werk betreft van helft klaar is. Nu.
0: Okay.
3: Dus ik heb nog wel wat schrijfwerk te gaan. En dan is het natuurlijk nog aan de illustratrice en zo.
0: Ja, oké, okay, tof.
3: Daar gaat er wel op tijd zijn voor alle winterfeesten.
1: Elisabeth, ik heb nog een vraag. Ik zie jou, jij doet heel veel. Je bent online zichtbaar, jij maakt mee televisie, podcasting.
3: Ja.
1: Maar ik heb het gevoel, ligt dat schrijven zo het dichtste bij jouw hart? Is datgene dat je het allerliefste doet? Of is het net die afwisseling die het zo leuk maakt?
3: Ja, nee, dat is een keileuke vraag. Want dat is echt wel het voorbije jaar door het terug te doen. Dat schrijven is dat mijn lieveling is. En dat ik heel graag doe en dat mij ook rust brengt. Ik doe al die andere dingen ook graag, hè. Maar zo alleen zijn met mijn laptop en mogen schrijven, dat is echt wel waar mijn hart ligt. Ja,
0: dat snap ik. Zeg, en voor de rest nog tv-plannen? Ja. Gaan we jou binnenkort nog kunnen bewonderen op het kleine scherm?
3: Ah, Vero, jij weet ook dat ik nu moet zeggen. Ja, maar ik kan daar nog niks over vertellen.
0: Oh, dat is altijd hard, toch hetzelfde, hè?
3: Maar het is wel zo.
1: Dat is tijdens al die verofons is dat de zin die wij het vaakst gehoord hebben.
3: I know. Ik vind dat zelf zo irritant. Maar ja, je kunt niet aan.
0: Nee, we mogen het niet verklappen natuurlijk. Weet je wat je doet? Belt mij sabietjes of stuurt mij sabietjes een WhatsAppje en stuur het dan aan mij persoonlijk. Hè, wat
3: zeg
0: je gaat doen.
3: Jij weet het al.
0: Ja, maar ik ga niks zeggen. Ik heb het
3: je al eens verteld.
0: Ja, dat weet ik.
3: Nee.
1: Allee, bon.
0: En nu zit Sander zit zin om naar mij te kijken van oké, ik wil weer buiten gesloten.
1: Luisterend Vlaanderen en ik zitten weer buiten gesloten, maar helemaal oké.
3: Jullie komen het allemaal in de nabije toekomst te weten. Dat sowieso.
0: Elisabethje, smakelijk eten voor service en ik wens jou een geweldige zomer toe.
3: Thank you.
0: Dikke zoen.
3: Ik jullie ook hetzelfde.
0: Bye.
4: Op de Virofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: Ken je dat?
1: Lui, lang hang je jas op.
2: Maar mannetjes,
0: maar luister, horen jullie toch allemaal?
1: Luilijk, hang je jas op.
2: Nou.
1: Zo hoort het weer niet.
2: Nee, ik hoor het weer niet. Oh, ik ben daar echt, ik ben nog niet goed in. Hè. Dag Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Zeg, ben jij klaar om weer op reis te vertrekken?
1: Ik ben altijd klaar om op reis te vertrekken.
2: Mag ik dan weer zo een pijletje gooien?
1: Ah ja, natuurlijk. Jij mag mij assisteren.
2: Ik vind dat wel leuk. Zoals... Ik heb een voorkeur. Mag ik op iets speciaal proberen te mikken?
1: Tuurlijk.
2: Ik ga Amerika doen.
1: Amerika?
2: Ja.
1: Amerika is supergroot, dus dat gaat zeker lukken. Hè?
2: Is het altijd prijs, zou ik denken. Wacht, hè, ik ga proberen. Hè.
1: Ja. Oh! We zitten in Canada.
2: Ik heb iets te hoog gegooid.
1: Ja, oké.
2: Ik zit in Canada.
1: Maar Canada is ook
2: fantastisch.
1: Is dat
2: ook goed?
1: Ja, dat staat op mijn bucketlist, Canada, om daar naartoe
2: te
1: gaan.
2: Ja, bij mij ook. Ik ook.
1: Dat is zo uitgestrekt.
2: Ja, ik ook.
1: Ruimte,
2: en dan
1: bergen.
2: Met een camper en rondrijden.
1: Ja.
2: Dat wil ik doen.
1: Ja, moeten we wel minstens een maand met vakantie gaan, denk ik.
2: Oh, maar dat is geen probleem, dat hebben we.
1: Dat gaan we regelen,
2: dat
1: hè?
2: Dat hebben we.
1: Ja, tuurlijk. Goed, dus als er mensen zijn die al in Canada zijn geweest en daar ongelooflijke avonturen hebben beleefd en die willen delen, dat mag je altijd sturen in de nostalgie. Ik ben heel, heel benieuwd. Ik ben ook heel content, dankjewel.
2: Ja, maar morgen ga ik weer... Wat moet ik morgen doen? Welke regio dan?
1: Morgen kunnen we eens misschien de hele andere kant gaan.
2: Ik kan nog wat oefenen dan.
1: Maar dus, deze voormiddag wordt het Canada.
3: Zometeen bij Nostalgie.
1: Deze mooie komt eraan na het nieuws. U2 and One...
3: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:09, het nieuws met Fraukje Kallion. En Fraukje, er is een mismatch tussen opleidingen in de arbeidsmarkt blijkbaar.
5: Ja, ondernemersorganisatie VOCA wil dat het hoger onderwijs beter inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt. Want de arbeidsmarkt verandert razendsnel door artificiële intelligentie. Als opleidingen niet worden aangepast, dan leiden we jongeren op voor de jobs van gisteren, klinkt het. VOCA doet daarom enkele hervormingsvoorstellen. Zo moet er een analyse komen van de vacatures, opleiding en tewerkstelling. En VOCA wil dat de studiekost verlaagd wordt voor knelpunt- en toekomstgerichte opleidingen. Partijvoorzitter van Groen, Eamon Horsch, is afgelopen nacht weer vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Die was gericht tegen de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Volgens de politie verzette Horsch zich bij een terugdrijving. Maar Horsch zelf reageert dat de burgemeester van Doesburg agressief ingreep. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de WK-overwinning tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In Den Haag was het wel onrustig en sloeg de sfeer om. Jongeren gooiden vuurwerk naar de politie en agenten zetten het waterkanon in. Er zijn daar verschillende mensen opgepakt. En ook bij ons in Antwerpen en Brussel vierden Marokkaanse fans, maar dat verliep ook rustig. En nog op het WK-voetbal stoten Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Duitsland werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. En Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. En dan nog opletten als je de weg op moet, want het is erg druk. Vooral op de E19 richting Brussel. Daar staat een lange file aan de Werken ter hoogte van Mechelen-Zuid. Je verliest er tot 1,5 uur door een defecte machine in de werfzone. De nachtelijke werken die om 5 uur afgerond moesten zijn, liepen uit.
1: Dus beste E19 vermijden, hè?
5: Ja, best wel, hè.
0: Nostalgie weer.
5: Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag dan genieten we van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Alexandra.
1: Een goeiemorgen. Inderdaad, in onze eerste bestemming wordt vandaag Canada, prachtig uitgestrekt land. Heb jij er iets over te zeggen? Heel graag in de Nostalgie-app. We are music. Hier komt U2.

0: En als je naar de luchthaven moet, als je met vakantie vertrekt, altijd zorgen dat je right on time bent. Blackbox bij Nostalgie.
1: Reis rond de wereld.
0: 30 juni, het is bijna tijd om op je slippers de zomervakantie binnen te wandelen. En samen met ons verder die reis rond de wereld te maken. Gisteren zijn we gestart in Portugal. Bali hebben we ook even mogen voelen. En daarna, of daarstraks, is ons pijltje terechtgekomen in een heel andere wereld. Dankzij Veronique de Kok. Canada, dat is dus weg van de palmbomen richting eindeloze bossen, meren, bergen. En zelfs misschien een eland of een beer spotten langs de kant van de weg. Ook prachtige steden lees ik nu al in de Nostalgie. Heb zoveel reactie al. Heb jij iets met Canada? Ben je dan met vakantie geweest? Deel dan je ervaring in de Nostalgie-app. Ik ga daar zo meteen al op terugkomen met de eerste reacties. Maar nu eerst even muziek. Five na Ed Sheeran, die wel eens zou kunnen zingen op het huwelijk van zijn goede vriendin Taylor Swift. Heb ik gisteren ook nog gehoord in Sean's Muziekcafé. Binnenkort is dat in New York. Dat wordt toch gezegd. Ik ben ook zo goed als zeker dat hij daar gaat verschijnen, want zijn goede vrienden. En misschien zingt hij dit wel. It is perfect.

0: Reis rond de wereld, heel deze zomer bij Nostalgie. Deze voormiddag zitten we in Canada. Jouw reacties zijn geweldig. Dank je wel daar al voor. Zoveel toffe dingen die ik al gezien heb. Ik heb niks met Canada, stuurt Karin van Laren. Maar wel met Rock Voisin, een schone Canadees. Ik wist dat zo'n berichtje zou binnenkomen. En Alain is in 2012 in Canada geweest. Vanaf Boston naar Quebec. En dan via de verschillende steden. Toronto, Montreal, Ottawa. Tot aan de Niagara Waterfalls. Net zoals Martin, die heeft dat ook gedaan. En toen ze daar was, kon je daar iets gaan eten in een roterend restaurant. En ik heb dat even opgezocht. Volgens mij is dat de Skyline Tower Revolving Dining Room. Dat draait heel langzaam. 360 graden op een uur tijd. Dus tegen dat je aan het dessert bent, dan heb je heel de omgeving gezien. En ben je hopelijk ook niet mottig. En ik bel met Peter zo meteen. Die is ook naar Canada geweest. Eerst Billy Ocean en Tina Turner.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: klaar om heel de wereld rond te reizen deze zomer met nostalgie? Deze voormiddag is Canada de bestemming en Dirk stuurt een foto van een flesje Canada Dry. Wij gingen vroeger altijd naar Canada Dry. Ah, dat is een goeie, maar ik vind het wel lekker eigenlijk. Canada Dry, Dirk.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, en Canada, zoveel mensen zijn er al geweest. Ik vind dat ik er dringend naartoe moet als ik het hier zie in de berichtjes. Ook Peter, die heeft een fantastische reis daar gemaakt.

0: Het is ongelooflijk. Wij zijn een dag gevlogen naar Ottawa. Dan zijn wij eerst een week een bootvakantie gaan doen over de meren van Ontario. Na 7 dagen zijn we dan teruggekomen in Ottawa, een tussenvlucht gemaakt naar Vancouver. Dan vandaag vertrokken Vancouver, Vancouver Island, Jasper, Banff, tot in Calgary.
1: Ah, oké.
0: Okay. Het is echt adembenemend. Ja.
1: Ja, en als je er nu 1 hoogtepunt moet uitpikken, wat was dat dan, Peter?
0: Er is wel een plaatsje waar dat we het regelmatig nog over hebben en dat is Tofino.
1: Tofino, ja?
0: Tofino,
1: en,
0: ja.
1: En waarom?
0: Omdat je daar, daar zie je, daar hebben we zwarte beren gezien, daar hebben we zeehonden gezien, orcas zitten daar. Noem maar op. Altgene dat er op land en in de zee leeft, dat kun je daar vinden.
1: Ja. Ja, je hebt heel veel natuur gezien, de meren ook, prachtig blijkbaar. En de steden, zijn die jou ook bevallen?
0: Fantastisch, heel goed, heel goed. Vancouver, Vancouver Island, Ottawa zelf is heel, heel fijn. Dat is Montreal, daar zijn we ervoor dan nog geweest. Noem maar op, echt fantastisch. Ja,
1: hoe kan je dat vergelijken? Is het daar druk? Want het is een heel uitgestrekt land. Dus ik denk dan van in die steden zal het dan ook wel niet zo druk zijn.
0: Nee, dat valt eigenlijk. Ja, weten we natuurlijk, Vancouver natuurlijk, dat is wel druk. Omdat je daar komt iedereen van de wereld tegen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Noem maar op.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Ik hoor het, je bent enthousiast. Ga je nog teruggaan?
0: Zeker weten. Ja.
1: Toch een beetje je hart verloren in Canada. Heb je er trouwens al poutine gegeten?
0: Nee, nog niet gegeten.
1: Nee, dat is blijkbaar daar echt het gerecht. Dat is een soort van Canadese frietstoofvlees. Maar dan anders met stukjes jonge kaas en zo. Allee, het lijkt mij heel vittig, maar wel lekker.
0: Ja. We hebben er wel heel dikwijls Mexicaans gegeten.
1: Ah ja, oké, Mexicaans. In Canada, ja.
0: De wereldkeuken hebben ze daar. Hè. Dat is echt fantastisch.
1: Alles is er in Canada. Dank je wel dat ik even met je mocht bellen. En veel plezier als je nog eens een keertje teruggaat. Ondertussen ben je nog aan het werk, heb ik gehoord. Al met je schildersbedrijf in Knokke, dat is iets compleet anders. Maar dank je wel voor jouw mooie beschrijving van dat prachtige land. Fijne dag nog, hè.
0: Graag gedaan, Alexander.
1: Dag, Peter.
0: Tot ziens. Dag.
1: En nu even weer in Vlaanderen, want dit is Clouseau en Louise.

0: De zomer is begonnen hier bij Nostalgie. En dit was Irene Cara. Canada is onze bestemming deze voormiddag. Reis rond de wereld doen we heel deze zomer. En ik krijg zoveel toffe berichten. Ook iemand die stuurt... Canada, 27 jaar geleden gaan skiën in Lake Louise. Dat stuurt Nancy Versluis. Ja, je kan natuurlijk ook skiën in Canada. Het schijnt daar fantastisch te zijn om te skiën. Gelogeerd in Jasper. Ondertussen heb ik een zoon van bijna 26 die luistert naar de naam Jasper of Jasper. Hoe fantastisch is dat? Dankjewel Nancy voor je bericht. Ja, en de grootste artiesten uit Canada, dat is de deze. Die zich hier... eventjes aan het opwarmen is. Dat is Céline Dion natuurlijk. Ze komt uit Quebec, het Franstalige gedeelte van het land. Vlakbij Montréal. Frans is dus haar moedertaal. Die hits in het Engels kwamen eigenlijk pas later. Dus ik wil een nummer spelen van Céline Dion. Ze heeft zoveel hits. Maar dan vraag ik mij af... hoor je haar dan het liefst in het Frans of in het Engels? Dus je zou kunnen kiezen voor dit. Ik hoor haar heel graag in het Frans. Pour que tu m'aimes encore, of dit. Dat is de Engelstalige Céline Dion, Because You Loved Me. En we kunnen ook heel dramatisch gaan als je wil. Oh. It's All Coming Back to Me Now. Of wil je misschien nog een andere hit horen? En wordt het dan een Franse of wordt het een Engelse hit? Je mag het me sturen in de Nostalgie-app. Welke hit van Céline Dion wil je horen? En dan ga ik hem spelen na Jennifer Lopez en Train.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Lotto is op zoek naar tenen.
6: Tenen?
5: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
6: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
6: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
13: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Met Alexandra.

J-Lo. Canada, daar zitten we met ons reisbureau. En in onze reis rond de wereld komen zoveel toffe reacties binnen. En ik moet natuurlijk ook een nummer spelen van de grootste Canadese artiest ever. Dat is Céline Dion. Wist je trouwens, dat Frans is toch wel wat anders in Quebec. Daar zeg je bijvoorbeeld tegen een auto niet voiture, zoals in Frankrijk, maar a char. Dat is dan een beetje van het Engels afgeleid, denk ik. En een vriendin of een lief, dat kan blijkbaar een blonde zijn, ook als ze niet blond is. Speciaal die Canadezen. Ik vroeg je, wil je Céline Dion horen in het Frans of in het Engels? Het is heel duidelijk, jullie zijn het er bijna unaniem over eens. En français, s'il vous plaît. En heel veel berichtjes gelezen ook van die Franse liedjes van Céline zijn top. Zeker degene die Jean-Jacques Goldman heeft geschreven. Wel, dan gaan we daar natuurlijk zo voor. Anne heeft dat gestuurd, Sophia heeft dat gestuurd. Dus deze krijg je nu. Pour que tu m'aimes encore. Céline Dion.

0: Vanessa Berry.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ontdekken we verder Canada. Dankzij jou ook, want je stuurt zoveel toffe berichten. En deze krijg je ook, Mike Oldfield en Maggie Reilly, na het nieuws.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Green. Energie-rebellie.
0: Goedemorgen, het is 1 voor 10, het nieuws met Frankje Gallion. En de staking in onze gevangenissen is voorbij, gelukkig.
3: Ja. De ochtendploeg is gewoon weer aan het werk gegaan. Dat bevestigen de vakbonden en het gevangeniswezen. De staking begon gisteren namiddag na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen. De vakbonden daar kaarten de overbevolking en grondslapers aan. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en agressie tegenover de cipiers. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie verliep zeer moeizaam. En gevangenissen in Vlaanderen staakten daarom mee uit solidariteit. Vlaams onderwijsminister Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. De onderwijskwaliteit blijft volgens de inspectie ondermaats, ondanks dat de school een jaar lang intensief werd begeleid. Leerlingen die volgend schooljaar in het eerste middelbaar zouden starten, moeten nu een andere school zoeken. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen asbestbedrijf Etex of het vroegere Eternit. Anderhalf jaar lang onderhandelden ze over de kosten die het bedrijf moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. De Vlaamse regering wilde zo'n 2 miljard euro, maar de gesprekken leverden niets op. Volgens Vlaams minister van Omgeving Broens moet het bedrijf zijn verantwoordelijkheid opnemen. En dan nog bijzonder nieuws uit Paraguay. Daar heeft de president vandaag de nationale feestdag uitgeroepen. De dag na hun historische WK-zege tegen Duitsland. Paraguay won na strafschoppen en plaatste zich voor de 8e finales. Daar nemen ze het op tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond.
4: Ja, dat is fantastisch toch?
3: Mooi hè?
4: Die mensen worden daar helemaal gek in dat land. Ze hebben er dus een nationale feestdag bij.
3: Ja, klopt.
4: Oké, op naar de volgende ronde en weer winnen. Hè? Net zoals wij, we gaan ook nog doorgaan. Blijf ik geloven.
3: Ja.
1: Nostalgie weer.
3: Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen. Maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we dan van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau
5: met Alexandra.

0: De dag plukken, dat is wat we meer gaan proberen doen de komende zomermaanden. Jimmy Cliff. Reis rond de wereld, we doen het samen de hele zomer hier bij Nostalgie. En deze voormiddag is de bestemming Canada. Hoe komen we daarbij? Wel, we gooien met een magneetje op de grote wereldkaart hier in de studio. En dan wordt het land bepaald, dus dat is Canada nu. En we gaan er naartoe, zonder lang aanschuiven aan de check-in, zonder jetlag. En ook je koffer gaat niet verloren. Virginie stuurt een heel tof bericht. Ik ben in Canada geweest en ook niet. Ik ben er in 1978 met alle liefde gemaakt en met het vliegtuig mee teruggekomen in de buik van mijn mama. Ik ben wel van plan om nog terug te gaan met mijn gezin naar Canada om een rondreis te doen. Ja, Virginie, dat moet je zeker doen in het land waar jij verwekt bent. Fantastisch. En Veerle is net een maand terug van Canada, niet rondgetrokken, toch 12 beren gezien, talloze watervallen, de Rocky Mountains ook, dragon boating mogen meedoen. Als je iemand kent daar, is het zalig. Veel andere interessante mensen ook ontmoet. En 5 dagen gaan helpen op een kippenboerderij. Het is een prachtig land. Dankjewel Veerle voor jouw reactie. Ik zie daar ook zoveel toffe vakantieverhalen verschijnen. Ik ga eens nog eens proberen te bellen met iemand die ook iets waanzinnigs, tofs heeft gedaan. Maar eerst nog muziek. Mature en Candy Staten.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Met de beste muziek stappen we de zomervakantie binnen hier bij Nostalgie. Mid-Year uit de 80s. En ik ga dit uur ook even naar Ellen Petrie, die ondertussen heel veel tijd doorbrengt op Brussels Airport en er polst naar de reisplannen van de vakantiegangers daar. Daar kunnen mooie verhalen uit voortkomen. En naast Céline Dion in het vorige uur heb ik nog meer hits uit Canada. Er komen opvallend veel wereldsterren uit dat immense land. Iemand had het daar straks al over, Rock Voisin. En nu krijg je zelfs twee na elkaar. Justin Bieber, eerst Shania Twain, de country popkoningin die niet snel onder de indruk is.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.

0: wereldster, ook uit Canada. Justin Bieber bij Nostalgie met Sorry. En we zijn nog volop Canada aan het ontdekken deze voormiddag. De wereld rond gaan we heel de zomer lang. Ik heb ook een bericht gekregen van Maarten uit Tubeke. Dag Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen Alexandra.
0: Jij hebt daar ook een geweldige ervaring gehad in Canada. Vertel eens.
1: Zeker en vast. Ja, een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd door mijn werk. Mijn werk is een Amerikaans bedrijf. En onder zoveel jaar organiseerden zij een soort fishing trip in Canada. En ja, dat jaar had ik geluk dat ik werd uitgenodigd. Dus ik mocht naar daar gaan in augustus, denk ik dat het was. En ja, het was een fantastische ervaring. Omdat het, ja, je ging gaan vissen in de

0: zijn samen met de piloot. En ja, je ging eigenlijk van een heel stedelijke omgeving naar uitgestrekte vlakten, naar kleine stukjes meer. Dat had ik nog nooit gedaan. Opnieuw fantastische ervaring.
1: Ja, en zeg, en hoe voelt dat dan als je zo landt met een watervliegtuig? Omschrijf dat eens.
0: Wel, dat is verrassend zacht eigenlijk. Ik had gedacht dat het veel brutter ging zijn, maar het was echt van, het was ook een goede piloot, maar verrassend zacht en ja, prachtig. Je ziet dat water opspatten, echt onvergetelijk.
1: Ja, en is het vissen ook goed meegevallen?
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Je zit eigenlijk in kleine bootjes met opnieuw een tweedrietal mensen. Met dus de lokale Canadezen die je naar bepaalde plekken brengen waar dat je dan meer kans hebt om vis te vangen. En je vangt dan vrij grote vissen. Het zijn allemaal van die snoekachtige vissen. Dus vrij grote, kunnen 50, 60 centimeter worden.
1: Wauw. En waren die om op te eten of heb je die braafjes teruggegooid?
0: Wel, er waren een paar die we dan bijhielden om dan in de middag klaar te maken. Ja. Dus die werden wel degelijk opgegeten, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik ook wel. Het lijkt mij een fantastische ervaring. In welke omgeving was het precies voor de luisteraars die dat ook willen doen?
0: Dus dat was niet zo heel erg ver van Winnipeg. Dus dat is het midden van Canada. Maar ja, waar ik zelf zat, dat was echt middle of nowhere. Je had geen bereik met de gsm. En terwijl je vis aan het opeten was, ja, ze smijten dan de karkassen weg. En dan zie je ook de pelikanen erop afkomen.
1: Dus wauw.
0: Fantastisch, ja. Ja,
1: fantastisch om mee te maken. Omgeving. Dat is een week om nooit te vergeten. Absoluut. En jouw werkgever, chapeau. Een reisje naar Canada. In ieder geval, dankjewel om dit te delen met ons allemaal. Ik denk dat er nog veel luisteraars goesting hebben gekregen om ook eens op een totaal andere manier te gaan vissen. Maarten, een hele fijne zomer voor jou en dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, zeker. Voor jullie ook. Dankjewel.

0: Lighthouse Family bij Nostalgie. We zitten in Canada, in Reis rond de wereld. Ik denk trouwens dat daar heel veel Belgen zijn op dit moment. Want de Rode Duivel speelde hun laatste groepswedstrijd van de eerste ronde van het WK in Vancouver. Er worden daar trouwens nog drie wedstrijden gespeeld, dacht ik. Donderdag bijvoorbeeld Portugal tegen Kroatië. Ja, het WK en ondertussen ook dat prachtige uitgestrekte land ontdekken. Dat is wel een goede combi. Wie er niet op reis vertrekt voorlopig, maar wel veel op Brussels Airport zit, dat is Ellen Petrie. Op zoek naar mooie verhalen. Je hoort daar zo meteen naar Bon Jovi en ABBA.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
4: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
5: Het grote nostalgie reisbureau
6: met Alexander.

0: Het hoogtepunt op het WK, dat is volgens Jury de hydration break. En het moment dat heel het stadion meezingt met Bon Jovi. Ja, ja, vind ik ook wel altijd een tof moment.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Dat klopt. Ellen Petri die heeft nog net niet haar slaapzak meegebracht naar Brussels Airport. Ze is er heel veel de komende weken tijdens de zomervakantie. En blijkbaar heeft ze daar 3 coole grieten gespot die met vakantie vertrekken. Dus Ellen, aanvallen met die microfoon, het is aan jou.
2: Dames, spreken jullie Nederlands?
3: Ja.
2: Ah, heel fijn. Kom er even bij, kom er even bij. Wat is jullie naam?
3: Marten. Amélie. Jasmijn.
2: Ah, mooie namen, mooie namen. Gaan jullie met 3 op vakantie?
3: Ja.
2: Naar waar?
3: Valencia.
2: Is het de eerste keer, gaan jullie altijd met 3 op vakantie?
3: Nee, het is de eerste keer echt bij ons 3. Ja, anders altijd met mama en papa er nog bij, maar nu bij ons 3. Hè.
2: Dus jullie zijn zussen?
3: Ja. Ja.
2: Hoe mooi is dat?
3: Ja, ja.
2: Hebben jullie allemaal een eigen functie als zus? Van we gaan op reis, jij doet dat, jij dat?
4: Misschien ongesproken wel een beetje, maar niet specifiek, nee.
2: En ik heb ook 2 zussen en nog een broer. Soms zit dat er al wel eens tegen. Is dat bij jullie ook?
4: Dat kan gebeuren. Hopelijk dat het nu tijdens deze paar dagen goed komt. Ik denk dat wel.
2: Maar zijn jullie ook 3 verschillende?
4: Op sommige vlakken denk ik dat we nog wel verschillend zijn. Ja. Maar ik denk dat het op zich wel meevalt. Dat we goed overeenkomen.
2: Maar er zijn toch altijd dingen dat je zegt, goh, ik erger mij zo aan mijn zus of aan mijn broer. Wat hoop je dat er vooral niet gebeurt?
3: Ja, eentje hier die vliegt altijd uit bed, moet direct de badkamer in kunnen. En als je dan in de weg zit, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen. Dus ik hoop dat dat gaat meevallen.
2: Dus jullie hebben 1 family room met 1 badkamer?
3: Ja, dus dat kan wel eens spannend worden.
2: En wie is de zus die dat had in 1 keer uit het bed? En iedereen moet dan wijken? Jij bent wakker, iedereen wijkt?
4: Dat valt mee.
2: Dat wordt meestal geminimaliseerd. Hè. En zijn er zo nog bij jou, bij de zussen, ook nog dingen die je zegt van oh, op vakantie, dan en dan?
4: Ik denk dat dat gaat meevallen eigenlijk. Dat we ook zo de leuke, zelfde dingen graag doen en zo. Dus ja, ik heb er zin in.
2: En hebben jullie ook vriendjes allemaal?
4: Nee, eentje maar.
2: Het kan zijn op termijn dat je dan zegt, ik ga met de vriendjes ook allemaal mee. Hè?
4: Ja, wie weet. Die mogen altijd meekomen.
2: Voilà. Fijne vakantie alvast. Geniet ervan. Tot volgende keer. Hè.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: Voor iedereen die vanmorgen in de spiegel keek en een andere gedachte had. You are beautiful. Speciaal voor jou, Christina Aguilera.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ga ik je vertellen dat ik eigenlijk ook onrechtstreeks een band heb met Canada. Want er komt ook veel goede muziek aan, zoals deze Depeche Mode.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
4: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
5: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? If you wanna be my lover. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
6: Sterrenhotel of sterrenhemel? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 11. Het nieuws met Frankje Kallion. En Frankje, de politie is niet schuldig aan de dood van een jongeman.
7: Ja, 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jongeman. Die steeg 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep, waardoor hij bewusteloos raakte. En de man overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Maar volgens de rechtbank van Dendermonde deden de agenten niets verkeerd. Vlaams minister van Werk, Zuhal Demir, verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Voortaan moeten werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 betalen per aanvraag. Nu kunnen ze nog gratis een vergunning aanvragen, maar Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan hun job moeten helpen. En pas als dat niet lukt, kunnen ze buitenlanders recruteren. Vorig jaar werd een record aantal niet-Europese arbeidsmigranten ingeschakeld. Het waren er meer dan 21.000. En het Belgisch reddingsteam BIFAS stuurt hulpgoederen naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. Een lading Belgische tenten en andere basisbenodigdheden liggen al klaar in een vliegtuig van Luxemburg om opgestuurd te worden. Die hulp is echt wel nodig, zegt Venezuela, want in het getroffen gebied zijn bijna 60.000 gebouwen beschadigd of verwoest. En de dodental liep intussen op tot meer dan 1.700 slachtoffers.
1: Nostalgie weer.
7: Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken, met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Alexandra.
0: En we maken een reis rond de wereld die ons deze voormiddag naar Canada brengt. Al veel over bijgeleerd, maar er mag nog bij hoor. Dus heb jij nog iets tofs te vertellen over een reis die je daar gedaan hebt? Stuur het in de nostalgie-app. Belinda Carlisle, eerst Depeche Mode.

0: Zijn er ook mooie stranden in Canada? Dat vraag ik mij nu ineens af. Als je er al geweest bent, stuur het in de Nostalgie-app. Want wij zijn dus op weg, heel de zomer lang, reis door de wereld. En deze voormiddag is dat Canada nog tot 12 uur. Straks ga ik met Marcia een andere bestemming bepalen. Dat doen we natuurlijk door op onze wereldkaart een pijltje te smijten. Christel stuurt nog: goedemorgen, we zijn in 2001 drie maanden met de eigen motor door Canada en Alaska gereisd. En dat was een van de mooiste reizen ook. En Robbie, die is nog niet zo lang geleden terug. Twee maanden geleden een rondrit van 18 dagen gedaan in Canada. Van min 10 tot 25 graden gehad. Supermooi land, zeker de natuur. We gaan zeker nog eens terug om een ander deel te bekijken. Ja, ik denk dat je vaak kan teruggaan naar Canada, want het is zo'n groot land. En ik heb eigenlijk ook wel onrechtstreeks een link met Canada. Ik ontdekte ooit toevallig op Instagram dat er in Canada opvallend veel mensen Bonvin heten. Mijn familienaam dus. Ze wonen vooral in de streek rond Quebec. En het is zo, mijn voorouders, onze voorouders van de familie, stammen ook af uit Frankrijk, de streek rond Poitiers. En veel potwijns in Canada, die stammen af van Franse kolonisten uit de 17e en 18e eeuw. En blijkbaar is dat dus helemaal geen toeval, want toen Canada nog Nieuw-Frankrijk heette, trokken er heel wat Franse families naar Quebec. En de naam Potvin is daar dus nog altijd springlevend. Misschien heb ik aan de andere kant van de oceaan dus wel verre familie zitten. Ik moet daar gewoon naartoe, naar Canada. Ik vind het eerlijk gezegd wel heel cool. Ik heb ook gezien op Instagram dat er zelfs veel Alexandra Potvins in Canada wonen. Dus als ik ooit verdwijn, geen paniek, er zijn er nog genoeg.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Sheryl Crow. All I Wanna Do Is Have Some Fun. En zeker als je met vakantie bent. Brenda die denkt echt dat ik, als ik naar Canada ga, dat ik niet meer ga terugkomen. Maar jawel, misschien heb ik daar familie, hè? Want er zijn veel potvins, dat weet ik niet. Maar terugkomen doe ik zeker en vast altijd. Ik kan het hier niet missen. En zeker nostalgie niet. Veronique heeft ook gestuurd dat haar dochter daar al heel de tijd is. Ze hebben daar een doorreis gedaan met de mobile home. Dat lijkt me echt het perfecte vervoersmiddel om Canada te ontdekken met de mobile home natuurlijk. En ik heb ook prachtige foto's gekregen van beren. Onder meer van Carla Vaarnewijk. En stel nu dat je in Canada, in de bossen, plots oog in oog staat met zo'n beer. Ze hebben daar een onheilspellend rijmpje voor in Canada. If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night. Dus als het een witte beer is, maar die zijn er niet in Canada, denk ik. Dan is het afgelopen. Het is daarvan waar eigenlijk. Bruine beer speelt dood. Zwarte beer terugvechten. En ijsbeer, die heb je niet in Canada. Maar dan maak je blijkbaar geen kans meer. Laat het eens weten. Heb je al oog in oog gestaan met een beer in Canada? Ik wil het wel heel graag weten wat je dan moet doen.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: En wat ik ook altijd meeneem, gaat ben als eerste in mijn valies mijn eigen zachte hoofdkussen.
3: Dat is zo zot als een kruk.
2: Wat?
3: Dat snap ik dus niet, hè. Toch niet op een vlieger met een kapkussen.
2: Oh, jawel, jawel. Ja, ja, geen probleem.
3: Nee, dat kan niet.
2: Jawel.
3: Dat kan niet.
2: Mijn eigen hoofdkussen, ik neem dat altijd en overal mee.
3: Oh, sorry, maar jij bent zo'n rare artiest.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Ik word op de vingers getikt door Rob Verbeek. Ik had het over beren in Canada en zei dat er geen witte beren zijn. Blijkbaar wel. Vooral in de regio Churchill en in de provincie Manitoba. Daar kan je witte beren tegenkomen. En best niet, want het zijn niet de vriendelijkste, wordt gezegd.
1: Reis rond de wereld.
0: En wat doe je als je oog in oog staat met een beer? Wel, Peter die heeft een spectaculair verhaal meegemaakt tijdens zijn doorreis in Canada. Dag Peter. Het is ongelooflijk. Je hebt het zelfs gefilmd en op foto vastgelegd. Vertel eens.
2: Ja, goedemiddag, Alexandra. Dus wij zijn de rondreis vertrokken vanuit Vancouver richting Calgary. Wij zijn dan op een gegeven moment langs de Whistler gepasseerd. We wilden een wandeling doen en vroegen daar op het plaatselijke toeristenbureau van moeten wij sprays meenemen? Daar hebben ze ons gezegd, de kans dat jullie beren tegenkomen, dat is vrijwel nihil. Mm-hmm. Uiteindelijk natuurlijk zijn we eerst een camping gepasseerd.

0: zitten, dus ik ben ook niet gaan vluchten. Er kwam uiteindelijk een Chinees koppel voorbij. Wij zeiden van, there's a bear behind the bush.
1: die waren weg.
0: Die zijn heel rap beginnen lopen. Ik zei gewoon beginnen filmen. Maar hetgeen wat ik niet zag, dat was dat er een zwemmer aan de rivier zat. En die Chinezen die zaten natuurlijk al direct op een brug en die zagen wel die zwemmer. Dus ik hoorde die Chinezen roepen, Mister, there's a bear behind you. Dat was een Canadees, die is recht gestaan, die heeft zich omgedraaid en die stond letterlijk, ik heb dat op video staan, 1,5 meter van een zwarte beer.
1: Oei, en hoe heeft hij dan gereageerd?
0: Die heeft zijn armen omhoog gedaan, want die Canadezen weten dat blijkbaar. Die heeft zijn armen omhoog gedaan en die beer is gewoon terug, rustig, in de bossen, in de struiken gelopen.
1: Ja, want blijkbaar moet je je dan groot maken als het een zwarte beer is, toch? Hè?
0: Ja. Dus je moet u groot maken eigenlijk en heel veel lawaai beginnen maken. En die beer draait zijn eigen om en die wandelt rustig terug de struiken in.
1: Oké. Ja. Oh, dat is gelukkig goed afgelopen. Maar ja, inderdaad, in Canada, de mensen van daar, die zijn het wel gewend, want er worden zoveel verhalen over verteld. Soms zeggen ze ook dat je niet mag lopen en heel kalm moet blijven. Hangt dat dan af van het soort van beer, Peter?
0: Zeker weten, want we hebben dan ook aan de kanten van Jasper en Banff en zo, vinden dan de grizzly. En als u die tegenkomt, ofwel verstopt u, mag u heel klein, gaat tegen de grond liggen. Of als het kan natuurlijk best zo rap mogelijk gaan vluchten.
1: Ja, inderdaad. In ieder geval, dankjewel Peter voor dit spectaculaire verhaal. Ik zag twee beren broodjes smeren. Als we dat beginnen zingen, dat gaat ook niet helpen, denk ik. Maar dit verhaal is gelukkig goed afgelopen dankzij de koelbloedigheid ook wel van die Canadees. Dankjewel en een hele fijne zomer voor jou, hè, Peter.
0: Ja, hetzelfde voor u, Alexandra.
1: Dankjewel.

0: George. Met onze hele lange reis rond de wereld, heel de zomer lang doen we dat. Elke dag twee verschillende bestemmingen. Straks bij Marcel gaan we dus ergens anders naartoe. Maar ja, ik heb het even gecheckt. Als je dus in de natuur bent in Canada, dat zijn heel veel bergen, bossen en prachtige meren natuurlijk. Maar stel, je wil er ook eens naar het strand. Er zijn er. En ik ga de belangrijkste nog even overlopen. La Ride, Sit Fred and the Coors.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Wil je iets delen met nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app. Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
6: Het grote Nostalgie Reisbureau
7: met Alexander.

0: song.
1: Right Said Fred. Canada zijn we aan het ontdekken. Het zijn de laatste minuutjes. Maar dit wil ik je toch ook nog meegeven. Want er zijn ook stranden in Canada aan drie oceanen. De Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en de Noordelijke IJszee. En Mieke die heeft gestuurd. Prachtige stranden op Les Îles de la Madeleine, dat is in Quebec. Maar ook in New Brunswick. Ook aan de Côte Nord van Quebec. Bij Havre Saint-Pierre. Waar de Saint-Laurent-rivier een aantal kilometer breed is. Mooie herinneringen aan ons 7 jaar wonen in Montreal. Oh, prachtig. Je hebt er gewoond, Mieke. Dank je wel daarvoor. Maar Vancouver heeft stadstranden. Prince Edward Island heeft prachtige rode zandstranden. Nova Scotia heeft ruigere oceaanstranden. En in Ontario heb je ook stranden aan de grote meren, zoals Wasaga Beach. Ontdek het allemaal als je zelf ook eens naar Canada gaat. Ik ben helemaal verkocht, hoor. Alleen nog de tijd vinden om er eens lang naartoe te gaan. Want ik heb ook geleerd dat je minstens een week of twee, drie... drie minstens onderweg moet zijn als je veel van het land wil zien. Hier is France Gall en Babacar.

0: altijd goed met Michael. Edwin stuurt ook nog. Een vriend van mij is jaren geleden naar Canada verhuisd.
1: Reis rond de wereld.
0: En wil nooit meer terug. En dat heb ik ook een beetje dat gevoel nu ik zoveel heb leren gehoord heb over. Het was ongelooflijk, Marcia. Echt waar.
2: Ik vind het straf om te zien hoe graag er gereisd wordt onder onze luisteraars. De reacties, het is ongelooflijk. En zoveel toffe tips, zoveel reisverhalen. Het is echt leuk om te zien eigenlijk.
0: Ik heb geleerd van Canada dat de natuur en de bergen er natuurlijk prachtig zijn. Ja. Maar ook de steden Toronto, Montreal, Ottawa moet je gezien hebben. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar je kan er gaan vissen in the middle of nowhere. Ik heb gebeld met een luisteraar die dat gedaan heeft. Je vliegt daar dan naartoe met een watervliegtuig.
2: Zalig.
0: Echt zoals in de feuilletons, hè. En als je een zwarte beer tegenkomt, dan maak je jezelf heel groot.
2: Maar dat is misschien nog de belangrijkste tip van allemaal, denk ik.
0: En als het een grizzlybeer is, run, forest, run.
2: Ja, ook voornaam.
0: Maar nu gaan we naar een nieuw land, want jij gaat natuurlijk verder reizen.
2: Yes.
0: En je mag weer een pijltje smijten naar onze grote landkaart, doet.
2: Ik ga proberen noordelijk te werken, want ik wil daar zelf graag naartoe.
0: Noordelijk?
2: Ja, zo in het hoge noorden.
0: Oké.
2: Okay. We gaan zien.
0: Oh, serieus een afstand. Ja! Waar zijn we terechtgekomen?
2: Mijn gooiskills zijn ongelooflijk.
0: Waar zit je?
2: Zweden. Nee, niet Zweden. Noorwegen.
0: Noorwegen. Fantastisch, we gaan echt wel naar een heel andere kant. Ben benieuwd voor zometeen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Hoogstraten aardbeien.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Frauke Kaljo. Vrouwke, het is vandaag de laatste dag waarop je de papieren belastingaangifte kan indienen.
3: Ja, maar je zal dat dan wel zelf moeten binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangifte daalt wel elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je wel nog altijd zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen wel online via Taxon Web, maar daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jonge man die stierf 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep waardoor hij bewusteloos raakte. De man overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Maar volgens de rechtbank van Dendermonde deden de agenten niets verkeerd omdat de man agressief reageerde. En dan heugelijk nieuws vanuit de Zoo Blankendaal. Daar is een babygirafje geboren. Het is een meisje en al meer dan 1,5 meter groot. De geboorte is erg bijzonder, want de cordofan-giraf is een kritieke bedreigde soort die het heel moeilijk heeft in de natuur door oorlogen en stroperij. De babygiraf stelt het goed en je kan het al meteen bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Je kan binnenkort ook stemmen via de Instagram-stories van Blankendaal.
1: Nostalgie weer.
3: Stilaan meer wolken met hier en daar een lokale bui en maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag start zonnig, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 25 graden. Vrijdag dan zonnig en droog met maxima tot 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Marcia.
2: Al dit is beslist. We trekken naar Noorwegen de komende 3 uren. Ben jij daar al geweest toevallig? In dat geval ben ik enorm benieuwd naar jouw vakantieverhaal. Stuur gerust door. Op naar de Queen of Soul.
4: Your music.
2: Think. Yeah. Lekker meezingen vanmiddag.

0: Je radio op nostalgie en je bent op vakantie de hele zomer lang.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, we duiken samen met jou in de schoonheid en de hotspots van een pak mooie reisbestemmingen, zodat je zelfs op het werk gewoon dat je vakantiegevoel hebt. En zo zoomen we nu vanmiddag in op Noorwegen. Super tof. Jessie Daams gaat er over een paar weken al naartoe, stuurt ze in de app. 5 weken lang zalig ontkoppelen met het gezin in een land dat echt wel een walhalla is als je graag wandelt of hiked of kajakt misschien, fietsen of gewoon achterover wil vallen van de prachtige natuuruitzichten, want die heb je daar bij de Vleet natuurlijk. Ik ben er zelf nog nooit geweest in Noorwegen, dus leer ik heel graag bij van jou, als jij er misschien wel al bent geraakt in de voorbije jaren. Waarom moeten we volgens jou absoluut naar Noorwegen? Wat heb je daar gezien? Wat heb je daar gegeten misschien? Of meegemaakt dat je trip onvergetelijk heeft gemaakt? En dat het misschien ook kan doen voor mensen die in de toekomst gaan? Deel het gerust in een nostalgie-app. En dan duiken we samen in de pracht en praal van dit magische land. Tussen de grootste hits door natuurlijk, want die krijg je ook hier bij mij. Zometeen Miami Sound Machine. En nu, Billy Joel.

0: Bad Boy, Miami Sound Machine. Alain Paul Vliet is ook al in Noorwegen geweest, zie ik in de app. 2018. Hij ging er op rondreis met de Hurtigrutenboot. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Dat is een fantastische zeereis die je dan kan maken vanuit Bergen naar Sjirkunes. Aan de Russische grens is dat dan, helemaal ten noorden in Noorwegen. En het leuke aan die boot is dat hij de fjorden kan binnenvaren. Waar een groot cruiseschip dat niet al te gemakkelijk kan natuurlijk. Prachtige uitzichten gehad daar. Merci om te delen, Alain. Heel fijn. Als ik me niet vergis, hebben we hier op de vloer ook nog een collega trouwens. Die recentelijk nog in Noorwegen is geweest. Even kijken of ik ze kan vinden. En dan zorg ik ondertussen voor jouw Spin Doctors met Two Princes en Alicia Keys, ook al onderweg.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar Tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.

0: toch veel mensen die in ons clubje de schoonheid van Noorwegen al zijn gaan opzoeken, zie ik. Frank Jacobs bijvoorbeeld stuurt een paar mooie foto's door in de app van zijn tocht dwars door het land om naar de Atlantic Route te gaan doen daar. Zalig gepicknickt aan prachtig blauw water met ongerepte berguitzichten. Ik zou er ook blij van worden, Frank, als ik daar mijn boken zou kunnen opeten. En ook onze collega Fraukje van het nieuws is er al geweest. Dag Fraukje.
1: Hallo.
0: Vrij recent nog, denk ik, voor jou, hè?
1: Ja, een jaar geleden. Okay. Het was juni toen en we hebben een cruise gedaan door de Noorse fjorden.
0: Oké, okay, ik denk dan een cruise, Fraukje. Ik denk meteen indrukwekkende uitzichten.
1: Oh.
0: Welke natuurfenomenen zijn jou daar wel bijgebleven?
1: Prachtig. Het moest wel vroeg opstaan, omdat we voeren eigenlijk 's ochtends en 's nachts. Dus je kwam dan door die fjorden 's ochtends vroeg. En dan, ja, dan zie je ongelooflijk veel natuur. Heel wat watervallen. Ja, mooie zonsopgang. Mooie zonsondergang ook. Mm-hmm. Hè. Je zit continu op zee. Het is echt heel mooie natuur. Ja,
0: een heel mooie ervaring. Ben je in de buurt van een gletsjer misschien ook geraakt?
1: Ja,
0: want dat is, ook...
1: ja, dat is want je meert dan aan op verschillende stadjes. En dan kan je een kleine uitstap gaan doen. En dat hebben wij dan effectief gedaan. Naar een gletsjer gaan kijken. En dat is heel indrukwekkend. Je ziet dan echt het ijs daarop liggen. En je kan tot aan de voet eigenlijk gaan. Oh. Dus dat is wel heel indrukwekkend, maar je ziet ook wel dat de natuur verandert.
0: Ja.
1: Door de klimaatopwarming. En dat is wel heel confronterend, vond ik. Zeker omdat je ziet, ja, je kreeg dan van de gids foto's voor en na. Hoe was het 20 jaar geleden? Dus dat is wel, ja, impressief, maar toch ook wel confronterend.
0: Ja, een reis met toch een klein beetje ook een reality check als, ja, je daar op die smeltende gletsjer staat natuurlijk. Daarnaast is op vakantie gaan ook altijd lekker eten, vind,
1: ja,
0: ik toch, Fraukje? Welke Noorse delicatesse is jou bijgebleven?
1: Goh,
0: vorig jaar?
1: Je hebt daar uiteraard heel veel vissoorten.
0: Ja.
1: Maar wat ik het lekkerste vond, of toch iets wat misschien nog net iets bij het Belgisch cultuur ligt, je hebt daar ook wafels. Maar van die typische Noorse wafels. Dat zijn hartjesvormige wafels, waar dat je dan verschillende toppings op kunt doen. Bij ons was dat confituur met, ja, iets van roomachtig platte kaas of zo.
0: Okay.
1: En dan moet je die wafel dichtvouwen en die steek je dan, ja, in je mond. En dat is zo lekker.
0: Ja, ik ben het ondertussen hier even aan het opzoeken geweest wat je zei. Het gaat dus inderdaad over Noorske waffler.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het juist is. Er wordt vaak nog een typisch Noorse bruine geitenkaas ook opgedaan als andere topping voor een extra zoete karamelachtige, ja, smaak.
1: Hmm. Ja, ze combineren vaak zuur met wat zoet.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is wel heel lekker.
0: Een groot succes, ik zie het, want je ogen blinken er nog, ja, van een jaar later. We zetten het mee op de bucketlist om te eten daar, de Noorske waffler. Noorwegen check voor jou, Fraukje. Waar gaat de volgende reis misschien naartoe binnenkort?
1: Ah, wel, september gaan we naar Kreta.
0: Oh, ook altijd dat,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, natuur. En we gaan geiten melken en zelf kaas maken en zo. Dus het ziet er ook weer heel veelbelovend uit.
0: Aha, ook voor jou dus leuke vooruitzichten voor binnenkort. Wie weet belanden we ook nog wel in Griekenland in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. En jij reist gewoon gezellig mee met ons de hele zomer lang. Fraukje, ik ga jou stilaan laten vertrekken. Die vroege shift zit er al lang op voor jou.
1: Ja.
0: Goed thuis en smakelijk ook, hè.
1: Bye bye.

0: meer muziek en alleen maar de grootste hits hier bij Nostalgie. Je werkdag vliegt vooruit met Bee Gees erbij, Tragedy zo net en al helemaal met een van de ultieme Starship-meezingers uit de 80s. Het is niet We Built the City, maar een andere topper komt er zo aan.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
3: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Met Marcia.

Two Times van Ann Lee. In dag 2 van onze reis rond de wereld deze zomer hier bij Nostalgie met jouw vakantieverhalen en tips. Vanmiddag zijn we aan het inzoomen op Noorwegen. En daar zit ook heel wat goede muziek. De boys van Madcon bijvoorbeeld hadden een dikke hit in de Nilies met hun versie van Begging. Die ken je misschien nog. Of Nico en Vince. Heerlijke zomerhit. Am I wrong? En er is ook Kygo natuurlijk, bekende DJ en producer. Hier hoor je met Stole the Show, maar veruit de bekendste. Zijn en blijven de mannen van AHA natuurlijk, ja. Die konden dan weer niet rap genoeg weg zijn uit hun thuisland. Want de Noorse muziekindustrie was begin jaren 80 zo nog net iets te klein en beperkt om hun ambities waar te kunnen maken. Ze trokken uiteindelijk naar Londen om aan die carrière te kunnen bouwen. Maar veel van hun grote hits werden wel al geschreven in hun Noorwegen. Waaronder ook deze topper. Take on me. Ah.

0: weg willen. Lisa Stansfield is ook al onderweg hier.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Around the World komt eraan.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Energreen. Energie Rebellie.
0: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws krijg je met Bart van Langenhoven. Vanaf morgen moeten we weer dieper in de portemonnee, Bart, voor onze diesel en benzine.
6: Ja, het wordt duurder, dus best nog tanken vandaag als je wat geld wil besparen, inderdaad. Benzine 95 kost morgen maximum €1,81 per liter aan de pomp. En benzine 98 komt op €1,89. Ook diesel wordt iets duurder. Per liter betaal je maximum €1,93. En het is vandaag de laatste dag waarop je papieren belastingaangifte kan indienen. Je moet dat zelf wel doen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte te versturen via de post. Het aantal papieren belastingaangiftes daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren dat er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen ook online via Tax on Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. En de krachtige ontploffing in Monaco gisteravond was geen terroristische daad. Dat bevestigde de Monegaskische minister van Staat vanmiddag op een persconferentie. Het gerecht behandelt de zaak wel als moordpoging. Voorlopig kan de politie de dader niet vinden, ook al hangen er 1200 camera's in het Prinsdom. De man leidde gisteravond een rugzak met daarin een bom aan een pand. Die ontplofte toen een Oekraïns zakenman die in Monaco woont, zijn vrouw en een jongen in de buurt, die werden geraakt. Ze raakten zwaar gewond, de man. De vrouw die verkeert nog altijd in levensgevaar.
1: Het weer met Erwin Franks.
7: Op heel wat plaatsen domineren wolken en raakt het volledig betrokken met kansen op een bui of wat motregen. Pas laat vanmiddag en vanavond komt de zon opnieuw tevoorschijn. Dat gebeurt het eerst aan zee. Bij ginds 19 graden, elders wordt het 23 graden. Morgen komt de zon meer en meer tevoorschijn en wordt het iets warmer. Het blijft ook overal droog. En dat droog weertippen behouden we op donderdag en vrijdag met geregeld veel zon. En het wordt geleidelijk opnieuw iets warmer.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Met Marcia.

Hij heeft roots in La Bella Italia, deze Chris Rea. Allee, had, moet ik zeggen, want hij is er niet meer natuurlijk. Dat was via zijn vader Camilio. En die miste zijn geliefde gelato zo hard daar in Engeland dat hij er een ijsfabriek en een paar ijssalons heeft neergepoot. Chris heeft daar dan nog een paar jaar gewerkt ook in die ijsfabriek. Tot de lokroep van de gitaar uiteindelijk te groot werd. En daar hebben we toch maar eens goed van kunnen profiteren. Zo net I Can Hear Your Heartbeat tussen de grootste hits hier bij Nostalgie zoals je gewend bent. Kreuners komen er ook al bij zo meteen. Eerst deze.

0: leuk. Ook Joyce Verhees heeft het goed gehad in Noorwegen, zie ik in de app. Zij raadt absoluut een citytrip Oslo aan, de hoofdstad. Een prachtige, compacte stad, vindt ze, waar je alles hebt. Gezellige en lekkere visrestaurantjes aan het water. Prachtige parken om doorheen te wandelen. Mooie architectuur en vooral ook heel vriendelijke mensen. Samen met Kopenhagen, voor haar de absolute nummer 1 voor een geslaagde citytrip, staat genoteerd, Joyce. Ik raak meer en meer overtuigd van een trip naar Noorwegen binnenkort. Straks eens kijken waar het zoal naartoe gaat op Brussels Airport. Ook daar hebben we een reporter staan. Ellen Petrie, we gaan zo eens doorprikken.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge***.
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
6: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Op de Festival Sherrick Act Festival!
8: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: I got the music in me, Kiki D. Meer music in je boxen straks van Will Smith, maar eerst naar Brussels Airport nu.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Jij kan daar onze reporter Ellen Petri misschien wel tegen het lijf lopen binnenkort wanneer het jouw beurt is om op vakantie.

0: om een eventuele prijs in de wacht te slepen, maar dat hebben we niet kunnen doen.
1: Ja, maar nominaties is ook al...
2: Zeker, zeker.
1: Iets om trots op te
2: zijn. Heel tevreden mee, heel tevreden mee.
1: Voor welke campagne waren jullie genomineerd?
2: Het was een campagne binnen de categorie gaming. Het was een campagne voor Reborn to be Alive. Een fantastische VZW die zich al zeer lang inzet in België om mensen te activeren, zich te registreren als orgaandonor. En deze campagne specifiek was gericht op jongeren, 18 plus wel, maar jongeren die zich vaak nog niet registreren. Omdat ze daar niet mee bezig zijn met doodgaan, gelukkig. Waarbij we eigenlijk de mechaniek van echte orgaandonatie, namelijk één leven kan 8 levens redden, hebben toegepast op bekende videogames. Fortnite, Baldur's Gate, Minecraft. Dus eigenlijk jongeren die zich registreerden als donor in het echte leven, werden ook in hun favoriete videogame orgaandonor en konden dus hun vrienden 8 levens geven terwijl ze online hun video's...
1: Waarin dat ze dan eigenlijk zelf ook weten dat dat in het echte leven kan. En,
2: Exact.
1: Zijn er al jongens? Krijgen jullie feedback op de...
2: Absoluut. Er waren in totaal, vergeleken met andere jaren, 68% meer inschrijvingen via de tool, via de games. Dus het was een groot succes.
1: Wel heel mooi.
2: Dank u.
1: Ja, vind ik mooi. Ik ga dat eens opzoeken.
2: Voilà. Mooi genoeg voor een nominatie. Dus voor 3. Mooi genoeg voor 3 nominaties.
1: 3 nominaties.
2: Maar ook, en misschien nog belangrijker, mooi genoeg voor 1300 nieuwe mensen die zich hebben geregistreerd als orgaandonor. Wat wil zeggen dat er 1300 maal 8 levens kunnen gered worden in België dankzij orgaandonatie. Dus dat is nog steeds wel, om het wollig af te sluiten, de mooiste prijs van allemaal.
1: En heeft het ook jullie twee dichter bij elkaar gebracht?
2: Wij zijn al zeer dicht. Wij zijn al zeer dicht. Wij zijn ook officieuze broers, Toon Leijzen en Jeff Leijzen. Dus,
3: we hebben allebei zo van achternaam.
2: Voilà, veel dichter als dat moest.
1: Gaan jullie niet komen?
2: Nee, voilà. Maar gezond dicht, hè, wij. Zeker.
1: Dikke proficiat.
2: Dank je wel.
1: En wie weet, zien we elkaar volgend jaar terug met die fameuze Leeuwprijs.
2: Ja, dan laten we het weten en dan moeten we ook komen interviewen.
1: Dan kom ik met heel veel plezier.
2: Fantastisch.
1: Fijne zomer, hè.
2: Dank je wel. Ellen Petri, live vanop Brussels
4: Airport. Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.

0: Het geluid dat ik thuis maak wanneer ik met mijn tenen tegen de triptrap van de kinderen aanloop. Pijnlijk. Elke keer opnieuw. Rod Stewart, Tonight I'm Yours, hier bij Nostalgie. Ik zie ondertussen een buitje klaarhangen in de lucht hier in Antwerpen. Maar in je radio blijft het zonnig, zometeen beloofd. Met de enige Bob in de muziek die dat elke keer opnieuw met gemak klaargespeeld krijgt.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: En, wat gaan we vandaag doen?
7: De badkamer
6: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
8: Nee. Maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
6: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
8: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
7: Yay!
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Marcia.

Bij is altijd beter, toch? Iron Lion Zion. Welk item leg jij altijd als eerste opzij bij het inpakken voor een vakantie? Omdat het absoluut mee moet voor een geslaagde reis. Hebben we allemaal niet zoiets? Stiekem? Hilarische discussie daarover bij mijn collega's van de ochtend daar straks. Ik neem hier kort in mee. Na Hall & Oates hier.

0: Oh yeah, Adult Education van Hall & Oates. Je dag is weer met een smile begonnen daar straks. Met Sta op met Veronique de Kok. Vanmorgen ging het onder andere over dat ene item dat je absoluut mee moet hebben om helemaal op je gemak te zijn op reis. Voor mijn collega Sander bijvoorbeeld is dat zijn hoofdkussen. Dat moet overal mee naartoe. Veronique wist niet wat ze hoorde toen en dat vertelde. En dat heeft dus vanmorgen een hilarische discussie geopend over soms toch wel aparte zaken die we meesleuren in onze reiskoffers.
1: Ondertussen is er ook nog Ilse. Die neemt niet alleen haar hoofdkussen mee, maar ook nog iets anders. Luister maar.
2: Maar wat ik ook graag meeneem is een strijkplank. Omdat ik toch wel graag mijn kleren strijk. Zelfs op vakantie. En mijn zussen en mijn broer lachen zich te pletter sinds ik dat vertelde.
3: Ik denk niet alleen de zussen en de broer, maar bon.
1: Ik snap het ook wel, schatje. Hè. Hebben we alles mee? Staan de valiezen in de auto? Ja, de valiezen
3: en
1: staan
3: de
1: in de auto.
3: Ook?
1: Is de strijkplank al mee?
0: Ons Ilse ga je niet betrappen op een valse kreuk in haar kleedje op vakantie. Ik hoorde ook iemand die een knijpfles mayonaise meeneemt op vakantie om toch maar zeker te zijn dat er mayonaise van kwaliteit op je bord ligt daar op die tropische bestemming. Heerlijk gelachen. Morgen gewoon weer een nieuwe Sta op met Veronique de Kok. Met leuke verhalen. En uiteraard ook weer een nieuwe kans om mee te doen voor die reis naar Parijs die je kan winnen. Morgen vroeg vanaf 6 uur, hier bij Nostalgie.

0: of glamping. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Exact 3 voor 2. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Het verbruik van kraantjeswater in Vlaanderen stijgt opvallend, Bart.
2: Afgelopen vrijdag zelfs een piek tot 1,4 miljoen kubieke meter kraanwater. Dat kan je vergelijken met 520 Olympische zwembaden. En zo'n dagverbruik hadden we de voorbije jaren niet meer meegemaakt. Toch zegt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er geen probleem is met de drinkwaterbevoorrading. Alles verloopt voorlopig normaal en er zijn nergens beperkingen. De prijs voor elektriciteit blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frisse temperaturen. Daalt die stroomprijs amper onder de 100 euro voor 1 megawattuur. Vanavond om 8:15 bijvoorbeeld piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. En dat komt omdat mensen de airco laten aanstaan. Er is ook minder wind, waardoor gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen. Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. En als je bij een supermarktketen Aldi werkt, dan ga je nog niet meteen op zondag moeten werken. Dat zeggen de vakbonden na het sociale overleg met de directie van de Duitse discounter. Aldi wil, net zoals veel concurrenten, de winkels openen op zondag van 9:30 tot 1:00. Personeel kan daar vrij voor kiezen en krijgt extra loon- of verlofuren. Maar voorlopig zijn die plannen nog niet concreet uitgewerkt, want het dossier stond niet eens op de agenda van het sociaal overleg, zeggen de vakbonden. Het ging enkel over de werkdruk bij Aldi en het inzetten van jobstudenten.
0: Nostalgie. Weer.
2: Deze namiddag bewolkt maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht brede opklaringen waar we morgen ook mee beginnen. Maar stilaan komen er meer stapelwolken. Er is kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon en maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau
3: met Marcia.

0: We zijn Noorwegen aan het ontdekken vanmiddag.
1: Reis rond de wereld.
0: We doen dat in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Jouw super simpele manier om toch een klein beetje vakantiegevoel mee te krijgen. Op het werk of bij je klusjes op de planning de komende weken. Mireille is er ook geweest, zie ik in de app. Zij won ooit een reischeck hier bij ons. En daarmee is ze naar Noorwegen getrokken. Berglandschappen gaan verkennen, zie ik. Paardrijden door gletsjerrivieren en idyllische beekjes. Ik zie ook een paar foto's van een zotte raftervaring op het water. Dus ja, Noorwegen is zeker ook een go-to place als je wel houdt van een beetje avontuur. Praat er gerust over mee, over jouw ervaringen in Noorwegen als je er ooit al bent geweest. Je weet mij te vinden in de Nostalgie-app. En dan beloon ik jou ondertussen met de grootste hit. Fine Young Cannibals mag je sowieso al afkruisen vanmiddag. En die warme, boterzachte stem van Barry White. Waarom ook niet? Let the music play. Jazeker.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Johnny Come Home. Fine Young Cannibals bij Nostalgie. Mijn collega Tony heeft nog een tip voor jou. Een accessoire dat je absoluut nodig gaat hebben als je naar Noorwegen trekt, ergens tussen mei en eind juli. Hij heeft het zelf aan de lijve ondervonden. Waarom? Hoor je zo meer over. Eerst nog langs Shares.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Wat ik ook altijd meeneem, gaat ben als eerste in mijn valies mijn eigen zachte hoofdkussen.
2: Dat is zo zot als een kruk.
3: Wat?
2: Dat snap ik dus niet, hè. Toch niet op een vlieger met een kopkussen.
3: Oh, jawel, jawel. Ja, ja. Geen probleem.
2: Nee, dat kan niet.
3: Jawel.
2: Dat kan niet.
3: Mijn eigen hoofdkussen. Ik neem dat altijd en overal mee.
2: Oh, sorry. Maar jij bent zo'n rare artiest.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
10: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 5

0: Jan Traats laat weten dat hij 3 jaar geleden ongeveer naar Noorwegen is geweest. Voor 3 weken. Prachtig genoten van die reis. Dan vorige week pas de afrekening van de tolwegen gekregen daar. 120 flappen te betalen plots. Net wanneer je begint te denken, Jan, dat je er wel gratis vanaf komt. Hè. Onze collega Tony is er ook al geweest trouwens, daar in Noorwegen. Heeft ook al een stukje van de wereld gezien, die man. En hij heeft nog een heel handige tip voor als je zelf ooit zou gaan op een dag.
1: Hey, ik ben Tony Talboom, die je af en toe eens op de radio hoort. We hebben de langste dag van dit jaar al gehad. Dat was 21 juni. Maar ik neem je mee naar 21 juni 1994. Toen bracht ik mijn vakantie door in Noorwegen. In het midden van de natuur, in een tentje. Maar waar ik niet goed was op voorbereid... Ja, dat was de zon. Die ging maar niet onder. Het leek alsof die heel de nacht bleef schijnen. Dat het heel de nacht licht bleef. Ik heb nog nooit zo slecht geslapen tijdens een vakantie. Ja, mocht je ook het avontuur willen opzoeken in een tentje in Noorwegen, neem dan zeker een slaapmasker mee. En geniet, want het is een zeer mooi land.
0: Dat is zoiets typisch voor onze Tony. Een reis met een kleine oogjes dus voor hem door die middernachtzon natuurlijk. Tussen mei en eind juli is dat daar in Noorwegen. Dus pak het mee in je voorbereiding. Het zou zomaar wonderen kunnen doen voor je slaap, dat slaapmaskertje. Meer muziek nu. Chic komt eraan. Gypsy Kings ook al met Bailame. En nu ABC.

0: en lekkere baslijn. Dat kunnen ze wel bij Chic, Good Times. Straks veruit de strafste spraakwaterval uit de 90's. Wat die gast eruit gekwetterd krijgt op 10 seconden tijd, het is ongezien. Hij komt eraan meteen na Johnny Hates Jazz. Turn back the clock.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
4: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
5: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met Marcia.

0: Lekkie Bom Bom Down, Snow Informer. Berichtje van Johnny Smets in de Nostalgie-app. Hij hoopt dat we zeker Ierland ook eens in de spotlight gaan zetten de komende weken.
1: Reis rond de wereld.
0: Oh, ik heb er goede hoop op, Johnny. Er ligt nog zomer genoeg voor ons om daar eens te belanden, zeker wel. Vanmiddag was Noorwegen aan de beurt. Merci voor de vele enthousiaste reacties die ik heb mogen ontvangen in de app de voorbije uren. Ik onthoud aan Noorwegen. Indrukwekkende, ongerepte natuur, machtige gletsjers, watervallen, hoge bergpieken. Een absoluut citytrip-waardige hoofdstad. Ook met Oslo, met lekkere visrestaurants en mooie architectuur. Zeker ook de Norske Wafler proberen. Kruidig wafeltje met confituur en room. En met een klein beetje geluk krijg je je afrekening van de tolwegen pas een paar jaar later daar in Noorwegen. Benieuwd waar we morgen bij Alexandra gaan terechtkomen. In dag 3 van onze reis rond de wereld. Heel deze zomer lang extra vakantiegevoel hier bij Nostalgie. Voor nu gaan we recht naar ons Natalia. Dit is Rising.

Like the sun, you'll be rising. Het zal wel zijn. Ons Natalia hier bij Nostalgie. Blijf gerust hangen trouwens voor een gezellige namiddag aan de toog van Chance Muziekcafé. Kom je onder andere te weten waarom het voor ons Lenken een geconfronterende en best ook emotionele dag is geweest. Deuren gaan open zometeen om 3 uur. You might know of the original sin.

0: straten aardbeien. Nostalgie.
1: 2 voor 3, goedemiddag, het nieuws met Bart van Langenhoven. En al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden.
2: Als ze psychosociale problemen hebben op hun werk, dat gaat dan over pesterijen, conflicten, stress en burn-out. Koepelorganisatie voor Preventie en Bescherming telde er vorig jaar bijna 25.000. En dat is een recordaantal, wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk achteruit gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na 1 gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verloopt. Voor diesel en benzine betaal je vanaf morgen opnieuw iets meer, dus best nog vandaag tanken als je wat geld wil uitsparen. Benzine 95 kost nu maximum 1,81 euro per liter aan de pomp. En benzine 98 komt op 1,89 euro. Ook diesel wordt iets duurder. Per liter betaal je nu maximum 1,93 euro. En Zuid-Afrika mobiliseert massaal een ordendienst omdat ze vrezen dat de aangekondigde antimigratieprotesten zullen escaleren. Want vandaag loopt de deadline af die xenofobe activisten aan migranten gaven om het land te verlaten. Vreemdelingenhaters manifesteren al wekenlang in Zuid-Afrika in heel wat steden. Zoals in Johannesburg en Durban staan politiediensten ook klaar om in te grijpen als de onrust te groot wordt. Agenten moeten ervoor zorgen dat alle grote demonstraties vreedzaam verlopen. In 2008 stierven bij dergelijke antimigratieprotesten meer dan 60 mensen.
0: Nostalgie weer.
2: Het is bewolkt, maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen waar we morgen ook mee beginnen. Stilaan komen er morgen wel meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon. Maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig. Daarna zwaar bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
3: Jean en Lentje.
1: We hebben met z'n allen weer het einde van de maand en vooral ook het begin van de zomervakantie gehaald. Daar drinken we een en op, zeggen we hier dan in het Muziekcafé. Onder begeleiding van Robert Miles zo dadelijk na...

0: Muziekcafé.
1: Welkom bij het gezelligste clubje van het land. Het is dinsdag 30 juni, luister mij checkt. Best wel een speciale dag vandaag. Hè. Zowel voor de kids als de ouders, want de laatste schooldag is eindelijk weer aangebroken. Mijn kapper die begon er daar net nog spontaan over dat het best emotioneel is. Nu zijn 12-jarige zoon bijvoorbeeld. Ja, van het lager naar het middelbaar gaat zo'n dingen dus. Hè.
2: Oh, ik herken het helemaal. Want bij mij is het ook al best een confronterende dag geweest.
1: Hoezo?
2: Want vanmorgen kwam zo ineens het besef dat we eigenlijk voor de laatste keer samen naar school konden wandelen. Ik Lou,
1: ja.
2: June en Charlie, want onze oudste Lou die gaat dus ook naar het eerste middelbaar volgend jaar. Dus ik zeg nog, oh mannetjes, kom, we gaan nog één keer samen naar school wandelen. Maar het is mislukt.
1: Hoezo?
2: June die moest dan haar schoenen nog aandoen. Lou stond al klaar, wou niet te laat komen. En een 12-jarige wil daar dus niet op wachten. En ploep, was alleen weg naar school. Ik dan met die twee anderen erachter. Maar wel... Ja, al helemaal emotioneel dan naar huis gewandeld.
1: Ik kan mij dat beelden.
2: Maar dan moest het ergste nog komen. Want toen ik thuis kwam, lag er een briefje. En daar was ik even helemaal niet goed van.
1: Van Lou of wat?
2: Ik zal het straks vertellen.
1: Allee.

0: Nothing breaks like a heart. Ja, zoals een moeder of een vaderhart als je ze voor de laatste keer met je kinderen naar de lagere school wandelt, omdat ze dan volgend jaar naar de grote school, de middelbare gaan, hè, denk je?
1: Ja, en dan kwam ik dus thuis en daar lag een doosje met een brief van de juf, want die had als afscheid van de school en het zesde leerjaar dus blijkbaar voor elk kind een briefje geschreven. Het is nu wel even heel persoonlijk, want het is een heel moeilijke klas geweest bij Lou, dus mijn oudste zoon. Die juf heeft het echt niet gemakkelijk gehad. Er waren wel wat problemen in de klas, zo met de klassfeer, maar die juf is er altijd voor blijven gaan, voor al die kinderen, en had dus gewoon voor elk kind zo een persoonlijk afscheidsbriefje geschreven. En ik ben dat dan beginnen lezen. En ik zal een stukje voorlezen. Je was altijd een bescheiden, oprechte, vriendelijke kerel. In onze klas was het helaas niet altijd makkelijk om oprecht jezelf te zijn en 100% je eigen keuzes te maken. Ik hoop dat je op je nieuwe school je eigen plekje vindt en jezelf kan zijn zonder masker op te moeten zetten. Ik twijfel er niet aan dat jij de juiste keuzes gaat maken. Je gaat het echt nog verschoppen met al je kwaliteiten en talenten. De wereld is helemaal klaar voor wat jij te bieden hebt. Als je ooit nog eens een babbel nodig hebt of je oude juf mist, weet dan dat mijn deur altijd voor jou openstaat. Veel liefs, Eline.
0: Ik wil net vragen, hoe heet die juf? Juf Eline. Wauw, er zou er meer moeten zijn dan jij.
1: Echt fantastisch dat leerkrachten zoveel moeite doen. Hè. Dus echt alleen maar respect voor alle mensen in het onderwijs en om daar elke dag zo te staan voor onze kinderen. Ja, daar was ik nu even niet goed van.
0: Dat snap ik. Maar ik ben er ook heel even stil van. Daar heb ik dan één remedie voor in het muziekcafé. Nog wat goede muziek draaien. Hè. Queen Radio Gaga.
2: Nostalgie.
0: Wat een topjuf. Juf Eline.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: lekker laid back. Het is u gegund Sunshine Reggae. Ah, nog een berichtje van Fabienne in de app. Zegt, hey Lenke, inderdaad, het is moeilijk. Hè. Ik heb zelf 4 kinderen en ik heb het allemaal meegemaakt. Eens in het middelbaar veranderen ze ook heel snel. Het kind zijn gaat er beetje per beetje uit. Dat hoort bij het leven. Hè. Maar ik wil hierbij toch een hartje onder de riem steken. Schrijft ze ook nog, een traantje laten. Mag zeker wel.
1: Goh, dank u wel, Fabienne.
0: Zeg, maar weet je dat ik daar dus ook al mee bezig ben? En volgend jaar na de paasvakantie, 12 april, staat in mijn agenda, moet mee naar school beginnen gaan. Dus gaat ook even raar doen aan de schoolpoort. Maar als hij dan zo'n fijne zorgende juf krijgt als die van Lou, dan kan ik hier wel elke dag met een gerust hart het café komen.
1: Komt goed.
0: Ride like the wind, baby. Die welverdiende zomervakantie in.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Zometeen in Charles Muziekcafé.
2: Ah, wel wat plezante dingen eigenlijk, want we mogen een gloednieuwe nostalgie-collega aan je voorstellen.
3: En we gaan ook op zoek naar jouw favoriete vakantieplaat, want die gaan we vereeuwigen in de muziekcapsule.
4: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Lotto is op zoek naar tenen.
10: Tenen?
9: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
10: Oh.
9: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Goh, ik voel dat mijn cliënteen.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Daar wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Ja.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Kiezen voor een Veloci.

0: E-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Chance Muziekcafé.
4: Jean en Lentje.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Het is de laatste schooldag vandaag. Bij ons hadden ze school tot 12 uur, de kinderen. En dan was het nog nabewaking maar tot 3:30. Dus dat is nu ook officieel gedaan. Dat wil zeggen dat vakantie is, mannetjes.
2: Hoera! Dus we houden het simpel in de muziekcapsule. Want we gaan op zoek naar jouw favoriete vakantieplaat. Als je er een straf vakantieverhaal bij hebt, je weet het, dan willen we dat ook heel graag weten. En laat maar even weten in de app. Ik was ook eens, of wij waren hier ook aan het tanken, Lenken en ik. Het is nu niet mijn favoriete plaat ooit of zo, maar qua vakantieplaat kan deze wel tellen. Zit deze wel in mijn systeem? Even moeten gaan opzoeken. Magic System featuring Chowky, Magic in the Air. Ooit is nog vlak voor meegeboren was ze nog een vakantie samen met Maite in Turkije in een all-in hotel meegemaakt. En daar speelden ze dat elke dag op hetzelfde uur. En dan iedereen in het zwembad zo een dansje doen. Dag 1 denk je dan van, ja, het zal wel. Ik blijf met een strandstoel liggen. Dag 2 sta je mee te dansen, uiteraard. En de laatste dag met tranen in mijn ogen.
1: Met tranen in de ogen.
2: Ja, ik maar vond
1: de,
2: Magic in
1: de periode het is bijna voor gedaan, mij, he? Nu snap ik het. Want niet echt het genre dat ik van jou zou verwachten.
2: Nee, maar voilà, het is vooral... Ja, ik deel hier alles uit, Muziekcafé. Openen, hè, zonder schroom. Laat vooral maar weten wat jouw favoriete vakantieplaat is die we straks mogen vereeuwigen in de muziekcapsule. Met een strafvakantieverhaal erbij. Dat is altijd een leuke extra.
3: Nostalgie. Nostalgie.

0: Glorious. Zeggen, we zeiden het daarnet al. We hebben er een nieuwe collega bij vanaf morgen. Treinbegeleider Christophe Eelen. Gekend uit het VTM-programma De Trein. Die brengt elke woensdag in de ochtend tips voor verrassende uitstappen in eigen land. Met de trein uiteraard. Dus wij dachten, we verwelkomen hen al even. Muziekcafé-stijl. Guus Meeuwis en Vagant per Sporenzit.
1: G'day.

0: Strokes. Une chance musique a fait.
1: Simply Red. Met Fairground hebben twee dagen geleden nog maar een live album uitgebracht. Ik moet eigenlijk zeggen, drie albums zijn drie vinyls in verschillende kleurtjes te verkrijgen. 40 Years of Simply Red live in Santiago.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platta. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. 2 voor 4, goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Het Antwerpspakket parket liever valt 9 huizen binnen in een drugsonderzoek.
9: En alles draait rond drugscouriers die cannabis oppikten aan de grens met Nederland om die dan te leveren en te verkopen in ons land. Speurders pakten zeker 2 verdachten op. Bij de huiszoekingen vonden ze ook 15.000 euro cash geld en verschillende andere drugs. En ze namen ook, of de gerechtelijke speurders namen een auto en verschillende gsm's in beslag. Op de voormalige macro-site in Machelen kan je binnenkort naar een nieuwe doe-het-zelf-keten. Colos heet die, dat deel uitmaakt van dezelfde retailgroep als Hugo. Het bedrijf profileert zich met lage prijzen en grote winkels van 20.000 vierkante meter, met op termijn 10 tot 15 vestigingen in ons land. De CEO van Colos wil uitgroeien tot de Colruyt van de doe-het-zelf-zaken. Zowel voor particuliere, semi-professionele als kleine aannemers die er terecht kunnen voor een volledige bouw- en verbouwprojecten. Bij de nieuwe Colos-winkel in Machelen werken 40 mensen. En sport. Rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij 1 seizoen voetbalde nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona, krijgt ook geen nieuw contract bij die Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje. En de Duitse doelman Manuel Neuer, die stopt als international. Dat vertelde hij na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde 128 wedstrijden voor de mannschaft. Hij blijft dan nog voetballen bij Bayern München van Vincent Kompany. Daar heeft de doelman nog een contract voor 1 jaartje.
6: Nostalgie weer.
9: Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op, maar stilaan komen er meer stapelwolken. Kans op een bui morgen, aan zee schijnt wel de zon. Maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint dan zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon, is het droger bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
10: Jean en Lentje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: De laatste schooldag vandaag, dus kunnen we wel zeggen dat de zomervakantie nu echt officieel begonnen is. En daarom vroegen we naar jouw ultieme vakantieplaat.
2: We hebben wel leuke dingen binnengekomen hoor. Dirk stuurt Summer Holiday van Cliff Richard. Want 30 jaar geleden werden we elke ochtend gewekt op de camping in Pischiera met deze song. Dat moet er gezellig zijn geweest in Italië. Nancy die stuurt, ja, voor ons is het Baby Shark in de kidsclub. Serieus een oorworm zinnen. Misschien een beetje tegen de hoesting dan of zo. Maar de plaat die we gaan vereeuwigen brengt Erik Verhulst terug naar zijn reis in Cuba. Luister maar.
3: Hoi Lincoln en Sean. Voor Sean, mij Cancan. Ik ben geboren aan een socialistenclub. Waarom? Dat doet mij altijd denken aan mijn reis in Cuba voor 2 weken. Hebben we er gezeten. Met de gidsen, privé, klikte dat ongelooflijk goed. Dus dat wij eigenlijk privé heel veel dingen gezien hebben. Die de standaard toeristen niet zien. Op de stoel van Che Guevara kunnen zitten. Ernest Hemingway zijn huis. Ernest Hemingway zijn bar. En nog etelijke verschillende dingen die eigenlijk de standaard toerist niet komt, omdat je mee een privégids rondrijdt. Ik heb wel dat contact met onze gidsen, ging erachter, na 10 jaar. Dus voor mij is dat nog altijd een to-go. Groetjes, bye.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Het muziek- en showbiznieuws. Pascal Nasus, die van de kookboeken, die gaat iets totaal nieuws proberen binnenkort. En het had een zwarte dag kunnen zijn. Wat zeg ik? Een pikzwarte dag, want Harry Styles heeft een bijna doodervaring gehad.
2: Oh, dat was niet goed gekomen bij u.
1: Oh, man.
0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
9: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Krijne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijne.be/renovatie.

0: van vroege Coldplay-opnames. De studiobanden, alternatieve mixes en demo's waren de basis van het doorbraakalbum Parachutes. Zo zitten er twee liedjes bij die nooit zijn uitgebracht en een akoestische demo van een titelsong voor de James Bond-film The World Is Not Enough. Die opnames komen uit het archief van de Britse producer die de opnames heeft begeleid. Die Coldplay-veiling die loopt nog tot 19 juli bij Wax Poetics. Vandaag zou André Hazes 75 worden. En uitgerekend op zijn geboortedag zijn opnames opgedoken van een legendarisch concert van de volkszanger. Dat vond 28 jaar geleden plaats in de Stierenvechters Arena van Benidorm. Het concert moest het hoogtepunt van de carrière van Hazes worden, maar draaide uit op een compleet fiasco. Amper 500 van de 10.000 plaatsen in de arena waren bezet en een tweede concert werd ook afgelast. Maar blijkbaar zijn er dus opnames van toen opgedoken en die zijn van zo'n goede kwaliteit dat ze over enkele maanden ook worden uitgebracht.
1: Oeh, en ondertussen is dat zo lief. De legacy verder natuurlijk.
0: En ja, ik was bijna
1: vertel in de rouw,
0: want Harry Styles die is even moeten gaan liggen tijdens een van zijn concerten in Londen. Maar het was vals alarm, gelukkig. Harry had zich verslikt in zijn waterke dan nog. Is dan op de grond gaan liggen, maar kon daarna wel gewoon recht staan en verder zingen. Maar het was volgens mij vooral heel komisch bedoeld, want ja... Dat is Harry Styles ook. Naast briljant, knap, sportief, intelligent, modieus, is Harry Styles ook heel erg grappig.
1: Ja, is het gedaan, stukje over Harry Styles?
0: Spijtig genoeg. Ja. Ook nog nieuws over Pascal Nazes, want die gaat voor het eerst een zaalshow doen in de Bourla Schouwburg in Antwerpen. Op 22 augustus zal dat zijn. En dat wordt een avond vol verhalen over haar relatie met eten, haar eigen parcours met vallen en ook vooral opstaan en haar kijk op gezondheid en voeding. Pascal Nazes die liet eerder al eens vallen dat ze vroeger een eetstoornis had en daarbij vaak tevergeefs hulp zocht bij psychiaters en diëtisten. Dus niet zomaar een show over eten. Een ticket voor Pascal Nazes Live, zo heet het, kost €29.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, zo meteen even terug naar Werchter Boutique. Mocht je erbij zijn geweest, of was je er niet bij, even goed, want Mika die trad daarop als een soort Duracell-konijn. Echt bakken energie had hij. En dat ga je straks ook voelen in onze Tournee-General Mix.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: En wat ik ook altijd meeneem, gaat men als eerste in mijn valies mijn eigen zachte hoofdkussen.
2: Maar ze is zo zot als een kruk.
3: Wat?
2: Dat snap ik dus niet, hè. Toch niet op een vlieger met een kapkussen.
3: Oh, jawel, jawel. Ja, ja, geen probleem.
2: Nee, dat kan niet.
3: Jawel.
2: Dat kan niet.
3: Mijn eigen hoofdkussen. Ik neem dat altijd en overal mee.
2: Oh,
3: sorry.
2: Maar jij bent zo'n rare artiest.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Chance Muziekcafé.
3: Jean en Lenk.

0: Tournee Generaal.
1: Ja, de sfeer zit goed. Welkom bij het Muziekcafé. Als je nu net de radio aanzet, hoog tijd voor een rondje van het huis. En dat dragen we zoals elke dag op aan jou daar natuurlijk, hè, onze favoriete cafévrienden. Omdat je alweer een seizoen lang met ons op café bent geweest, gezellig vinden we dat. Nog tot en met donderdag trouwens. En dan duiken ook Lenke en ik even de zomervakantie in.
2: En Tanja van Bergen die had hier daarnet een berichtje gestuurd in de Nostalgie-app. Ze zei, ik had eens een vraagje, Sean en Lenke.
1: Zeg,
2: ik ben vandaag 20 jaar getrouwd vandaag dus met Alex. Zouden jullie hem rond 16:45 even een hele gelukkige huwelijksverjaardag willen toewensen van mij? Hij is nu nog op zijn werk, want ze heeft het dus daarnet al gestuurd. Maar om 16:45 is hij zeker in de auto bij mij. Ik wens hem nog vele gelukkige jaren samen met mij. Dankjewel. Groetjes, Tanja, zegt ze. Ah, wel, Tanja, ik denk dat dat een puntenbaksken is dat helemaal vol zit nu.
1: En dan nu nog wat ambiance met een Tournee Generaal mix. Mika hadden we al beloofd, maar er komt ook D-Light voorbij. Madness, Madonna en Limaal. Laat het smaken, uw Tournee Generaal. En proficiat.

0: Uw tournee General Mix weer vakkundig in elkaar gedraaid door onze collega Tony Talbo. Merci, Tony. Neverending Story. Oh, geweldige film. Moet ik dringend nog eens gaan opsnorren. Wat komt er nog aan? Sixpence, None the Richer krijgen nog in het muziekcafé The Romantics. En ook een beetje Wolof. Een van de officiële talen uit Senegal. Ik heb me eraan gewaagd. Ik heb dat gisteren beloofd.
1: En geoefend? Ik ben benieuwd.
0: Ik ga nog nu een klein beetje oefenen. Komt goed, komt goed. Geloof in jezelf. Net zoals de Rode Duivels dat hoeven te doen. What I Like About You. We zijn vertrokken.

0: Strax in Chance Music Café.
1: Zit ik net nog naar een mooie tekening in potlood te kijken van Debbie Harry op de Instagram van Blondie. Die delen dus af en toe ook gewoon fan art. Als jij al wat kan tekenen, ik kan dat niet, maar de moeite misschien om hem even een DM'tje te sturen.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
5: Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
10: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 1 voor 5 het nieuws met Bart van Langenoven. Het wegenvignet voor buitenlanders moet er volgend jaar zeker komen.
11: Ja, essentieel noemt Vlaams minister van Financiën en Begroting Ben Weits dat. En liefst tegen de zomer volgend jaar. Weits werkte ook een nieuw voorstel uit. Want het Vlaams, Waals en Brussels gewest onderhandelen al maanden over dat wegenvignet dat enkel buitenlandse bestuurders verplicht om moet betalen als ze over onze wegen rijden. Over de juiste procedures, maar vooral over de tarieven is er nog discussie. Want de Vlaamse regering die schreef een opbrengst van 130 miljoen euro in de begroting die de wegenvignetten moeten opbrengen. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden wanneer ze psychosociale problemen hebben op het werk. Dat gaat dan over pesterij, conflicten, stress of burn-out. Koepelorganisatie voor Preventie en Bescherming telt er vorig jaar bijna 25.000. Dat is een recordaantal. Wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk achteruit gaat. Integendeel, de meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verloopt. En rode duivel Axel Witsel die verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij één seizoen voetbalde nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel's contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje is dat. Witsel speelde er 32 matchen en scoorde maar 1 keer.
4: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op. Stilaan komen er wel meer stapelwolken morgen met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon, is het droger bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
12: Jean en Lentje.

0: morgen spelen de Rode Duivels tegen Senegal. Lenker en ik, we gaan eerlijk zijn, we zijn niet de grootste voetbalkenners, dus we hebben
1: eigenlijk
0: net ontdekt
1: niet.
0: Dat een heel belangrijke match is, want het is niet van mij daar kansingen en zo. Eén van de twee gaat naar huis, hè?
1: Ja, maar gisteren hadden we ook al eens wat opzoekingswerk gedaan over Senegal. Jij ging een liedje maken in het Wolof, want dat is de taal in Senegal. En met vooral ook een heel belangrijke boodschap voor de Senegalezen.
0: Ja, het is op zijn urbanus. Is van, je mag naar huis gaan, dat kent iedereen. Ik heb al eens geoefend. Ik heb al een tekst geschreven ook daarop. Een nieuw tekstje. Het is heel goed geworden, als ik het zelf. Maar dat is voor morgen.
1: Het is heel goed geworden. Kun je dat al niet zo even iets laten horen?
0: Ja, ik ben zo iemand. Iets laten horen. Oké, in mijn living lukte het al. Maar nu zo op de nationale radio, dat is dan zo. Maar dat is goed. Dat is een goede oefening. Goede generale repetitie. Voor mijn Wolof. Dus... even stil maken. Even stil. Je mag naar huis gaan. Vaarwel, goodbye. Munguni bila. Gilepi jachna. Je mag naar huis gaan. Vaarwel, goodbye. Muguni bilai, gilept. Agnegailai. Zit daar, godverdomme!
1: Misschien nog een klein beetje extra oefenen met dat Wolof.
0: Het lukte al. Hey, maar toch chic. Ik hoop, het is de bedoeling dat de Senegalezen ons tot in Senegal verstaan, natuurlijk. Dat ze geen schijn van kans maken tegen onze Rode Duivels. Want daar moeten we morgen met z'n allen voor gaan. Ik zal nog in stilte even wat verder doen.
1: Dat is goed. Nostalgie.
0: Ondertussen Marco Borsato en binnen. Ze die verschillende ballen maar binnentrappen.

0: straks in Charles Muziek Café.
1: Het nieuws van de dag is toch een klein beetje Ruben van Gucht, die zo trots is op zijn lijstje met bedpartners. Hij heeft er minstens 70, maar die heeft nu die initialen van alle vrouwen met wie hij het bed gedeeld heeft ook in zijn nieuwe quizboek gezet.
2: Maar dat kan
1: dat
2: toch
1: vandaag
2: niet?
1: Verschijnt. Ja, echte initialen en ook de woonplaats staat er dan ook bij. Uit A bijvoorbeeld. Maar ja, straks gaan we clashen met twee artiesten waar Ruben van Gucht nog iets van kan leren. De echte playboys.
2: 70 maar, RVG 70. Oh, dat is nog niks.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Café Clash.
1: Ruben van Gucht die heeft ondertussen al een indrukwekkend lijstje opgebouwd met namen van alle vrouwen die hij in bed heeft gekregen. Maar hij vond het nu ook nodig om de initialen van de namen van al die vrouwen inclusief woonplaats in zijn quizboek te zetten.
2: Ja, dat is misschien wel een klein beetje overdreven, maar... Ja. Er zijn serieus wat wereldsterren en muzikanten waar Ruben van Gucht nog iets van kan leren.
1: Dat zal wel zijn.
2: De echte playboys die vind je in de rock and roll. Hou je vast, want we gaan clashen met twee straffe gasten voor Team Lenke. Dat is wel redelijk goed gelukt in het geval van Mick Jagger, want die zou naar schatting al met 4000 vrouwen het bed gedeeld hebben. Schoon lijstje ook van Carla Bruni tot Uma Thurman. En zelfs Tina Turner en Madonna wordt wel eens beweerd. Dus eat that Ruben van Gucht.
1: 4000 vrouwen, zei je daar? Dat is nog niks, maar niks vergeleken. Peanuts met de veroveringen van Gene Simmons, bassist en zanger van Kiss. Made for Loving You, inderdaad. Hij doet het nog beter. Gene Simmons heeft naar eigen zeggen met bijna 5000 vrouwen seks gehad, onder wie Cher. En van heel veel vrouwen had hij ook Polaroids als bewijs. Niet enkel de initialen, maar die heeft hij wel heel braaf vernietigd toen hij trouwde met Shannon Tweed, ondertussen al 43 jaar geleden. Of 43 jaar dat die twee samen zijn. Wil ik eens horen? Stem Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Jean-Marc St. Elmo's Fire.
1: Zometeen in Charles Muziekcafé.
0: De grote ontknoping van de Café Clash met ofwel voor Team Lenke deze Playboy. Mick Jagger. Met 4000 vrouwen het bed gedeeld naar verluid. Of je gaat voor Team Sean met Kiss. Want Gene Simmons die trok zo'n 5000 vrouwen tussen zijn lakens naar eigen zeggen. Laat maar weten in de app Team Lenke of Team Sean.
1: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
2: Nostalgie. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
2: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche.

0: strand tussen mag zitten. Ah. Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
1: Gewoon, ik voel dat mijn cliënteen.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Chance Muziekcafé.
3: Jean en Lenkje.

0: Merci à Dua Lipa.
1: De Café Clash.
0: We zullen hem eens finaal uitvechten. Hij heeft toch voor vandaag, want het is 1-0 voor Team Sean na gisteren in de Café Clash. Dat hebben we met z'n allen zeer goed onthouden. En vandaag spelen we met Playboys, rock'n'roll frontmannen, waar Ruben van Gucht nog wel wat van kan leren eigenlijk.
2: Team Lenke ging voor Mick Jagger. Die heeft dik 4000 vrouwen in bed gekregen. Team Sean deed het eigenlijk zelfs nog beter, want Gene Simmons van Kiss die zou zelfs tegen de 5000 vrouwen zitten.
0: Dat moet toch pijn beginnen doen om duur. Gene Simmons die heeft misschien wel de meeste vrouwen gescoord. Maar, ja, ik zie het hier ook staan voor mij in de app, kan er niks aan veranderen. De echte winnaar in deze battle is toch Mick Jagger.
2: Veerlen, hè, die stuurde al de Rolling Stones, zelfs nog voor ik wist wie de tweede groep was. Dus voilà, hè. 1-1.
0: I can get no satisfaction. Een grote leugen van Mick Jagger en de Rolling Stones.

0: En zo hijgen we ons verder de dinsdagavond in met Fleetwood Mac en Big Love.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin, het is bewolkt. Het heeft hier zelfs al een beetje geregend, maar dat gaat nog verbeteren, hè?
3: Ja, het komt goed, Sean en Lenke. Er is verbetering in zicht. Vanavond verschijnt er meer en meer zon. Dat gebeurt het eerst aan de kust. En deze opklaringen die breiden zich geleidelijk uit over de rest van Vlaanderen. En belangrijk, ideale slaaptemperaturen vanavond en vannacht. De minima die zakken richting 14 graden. En dan morgen meer zon in vergelijking met vandaag. En ook iets hogere temperaturen in de buurt van 25 graden. En dat meestal zonnige zomerweer. Dat nemen we mee naar donderdag, vrijdag en in het weekend. Donderdag is dat tijdelijk met wat meer wolken. Maar vanaf vrijdag zijn we echt vertrokken voor volop zomer. Veel zon. Het wordt alsmaar warmer. Zaterdag al opnieuw tot een graad of, ja, 28.
0: Dankjewel, Erwin. Dat is zeer fijn nieuws. Maak er nog een fijne dinsdagavond van. En tot morgen bij Veronique en Sander, morgen vroeg.
3: Ja, tot morgen.
1: Bij Nostalgie.
4: Hoor je meer muziek?
5: Maar hier zie ik.
4: En alleen de grootste hits.
5: De Max.
4: Nostalgie.

10 Sharp met You. En straks het vertederende verhaal van een ruige rocker die zijn mama belde om mee te komen zingen in de studio en zo de perfecte rock ballad maakte. Dat hoor je bij Tony in Top 3000 Heroes. Van ons krijg je nog Eurythmics. Fijne dinsdagavond.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Pizza Hut. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
5: 2 voor 6, goedenavond. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En ik begin met een mogelijke aardverschuiving in ons voetbal. Alles draait rond de toekomst van eerste klasse voetbalclub Antwerp. Want een investeringsgroep rond Wouter van den Houten en ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld, die wil de oudste club van het land met stam nummer 1 overnemen. Dat weet HLN uit zeer goede bron. De huidige eigenaar, Paul Gijsens, die praat wel nog altijd met buitenlandse investeerders, maar de tijd dringt omdat Gijsens een lening van €10 miljoen moet terugbetalen, maar dat geld vindt hij voorlopig niet. En dus bestaat de kans dat Gijsens Antwerp moet verkopen. Kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, krijgen wel degelijk automatisch het Amerikaans staatsburgerschap. Dat beslist het Hooggerechtshof, die daarmee president Trump terugfluit. Die wilde dat principe dat verdween en schreef er zelfs een decreet voor uit toen hij opnieuw president werd. Maar heel wat lagere rechtbanken wilden dat decreet niet toepassen, omdat ze het onwettig vonden. Het automatisch Amerikaans staatsburgerschap bij geboorte in de VS wordt al meer dan 150 jaar toegepast in Amerika op basis van het 14e amendement van de Grondwet. En als je naar Portugal gaat op vakantie één deze dagen, dan let je maar goed op, want daar begint vanaf morgen een echte hittegolf die extreem hevig zal zijn en ook lang zal duren. Portugese weerdiensten voorspellen temperaturen zowel aan zee als in het binnenland tot 44 graden. De overheid in Portugal raadt steden en gemeenten aan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met ook airco.
4: Nostalgie weer.
5: Bij ons is het iets minder. Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op, maar stilaan komen er meer stapelwolken. Er is kans op een bui, aan zee schijnt wel de zon. Maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
6: Tony Talboom.
7: Met straks het verhaal over een man die letterlijk zijn laatste adem gaf aan de rock and roll. En nog straffer, niet één keer, maar honderden keren. We are music. Meat Love komt eraan na Michael Jackson en Britney Spears. Nostalgie.

0: zijn we weer goed vertrokken. Hè. Hier hoor je de grootste hits uit de beste lijst aller tijden. Maar waarom zijn ze geschreven en vooral wat zit erachter? Dat kom je hier elke dag te weten.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Ja, en dit is zo'n verhaal dat ik me nog herinner uit mijn jeugd. En misschien jij ook wel, want toen stonden de boekjes er echt vol van. Als Meat Loaf op een podium stond, gaf hij geen 100, maar 200%. Hij zong alsof zijn leven ervan afhing. Maar dat eiste een enorme tol. Meat Loaf woog op zijn zwaarst meer dan 130 kilo. Hij rende van de een naar de andere kant van het podium, terwijl hij die loeizware operarock van Bad Out of Hell zong. Het ging zover dat er standaard in de coulissen, net achter het gordijn, een zuurstoffles en masker klaar stonden. Tijdens de gitaarsolo's sprintte Meat Loaf het podium af, liet zich in een stoel vallen en zoog wanhopig pure zuurstof naar binnen om niet flauw te vallen. In zijn biografie en diverse documentaires wordt beschreven hoe hij soms blauw aanliep van de inspanningen. Zodra de solo stopte, smeet hij dat masker af, rende hij weer de schijnwerpers in en brulde hij verder alsof er niets aan de hand was. Fans dachten vaak dat het bij de show hoorde, een soort dramatisch effect, maar voor Meat Loaf was die zuurstoffles geen requisiet. Het was zijn brandstof. Hij gaf letterlijk zijn laatste adem voor de rock and roll. Dus als je hem hoort uithalen, besef dat die man daar bijna bij neer.

0: Sophia. Rod Stewart, hij zette geen roze champagne op zijn rider, maar wel iets veel groter. Iets van 100 meter lang en ongeveer 75 meter breed. Binnen 10 minuten weet je wat Rod zijn piepkleine eis was. Maar eerst Sting en Spice Girls in Top 3000 Heroes.
1: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Pizza Hut.
5: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
6: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
5: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
6: Oké. Okay.
5: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
5: Energie-rebellie.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: tijd van de Rode Duivels komt er ook weer aan. En volg jij ook elke WK-match? Je bent zeker niet de enige.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Rod Stewart, hij is ook bezeten door voetbal. In de jaren 60 had hij bijna een contract getekend bij Brentford. Maar hij koos uiteindelijk voor de microfoon. Toch liet hij de sport nooit echt los. Sterker nog, hij nam het mee op tournee. In zijn hoogdagen in de jaren 70 en 80 eiste Rod dat er bij elk hotel een stuk gras beschikbaar was voor een potje voetbal. Maar nog straffer, Rod en zijn mannen werden in de 70s uit bijna elke hotelketen verbannen. Waarom? Omdat ze de meubels van hun suite aan de kant schoven, de matrassen tegen de muren zetten en de hotelgangen gebruikten als voetbalveld. Om 3 uur 's nachts. In zijn landhuis in Essex liet hij zelfs een officieel wedstrijdveld aanleggen, inclusief tribunes en professionele belichting. En die passie zie je ook tijdens elk concert. Dan trapt hij gesigneerde voetballen het publiek in. Het bewijs dat je de jongen uit het voetbal kan halen, maar het voetbal nooit uit de jongen.

0: En straks het vertederende verhaal van een ruige rocker die zijn mama belde om mee te komen zingen in de studio en zo de perfecte rockballet maakte. Meteen naar Meghan Trainor en Kool & The Gang in Top 3000 Heroes.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Je ziet het op Nostalgie Instagram, maar je hoort het ook in de ochtendshow. De actuele vraag van Veronique aan Sander. Wat neem jij mee op vakantie? Ja, ik kan er alvast een antwoord op geven. Mijn smartphone. Niet alleen om foto's te nemen, maar ook vele andere praktische zaken. En vooral om overal naar de grootste hits te luisteren. Met de Nostalgie-app. Dus vergeet hem niet te downloaden. Voilà. Meteen mijn vakantietip aan jou.
1: Top 3000 Heroes.
0: En dan gaan we naar het begin van de jaren 90. De Red Hot Chili Peppers die zitten in een landhuis in Los Angeles om een nieuw album op te nemen. Zanger Anthony Kiedis die heeft een breekbaar persoonlijk nummer geschreven over zijn eenzaamheid en zijn verleden met drugs. Under the Bridge. Prachtig. Maar volgens producer Rick Rubin mist het einde nog iets. Iets zachts. Iets hemels. Gitarist John Frusciante die twijfelt geen seconde. En belt zijn mama, want zij zingt in een kerkkoor. Hij vraagt haar of ze zin heeft om met een paar vriendinnen even naar de studio te komen.

Even later stappen er keurige koordames binnen, recht uit de kerkbanken, tegenover vier ruige rockers in een opnamestudio. En ze zingen die ene zin, Under the Bridge Downtown. En meteen is het raak, één take en pure magie. Dat kippenvelmomentje aan het einde van de song, dat is geen duur studiokoor, maar gewoon de trotse mama van de gitarist die haar zoon even een hand

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: 6,95 €. Enkel als je bestelt via de app.
1: Bij Pizza Hut.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
5: Green. Energie Rebellie.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
8: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
7: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Deugenaal voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard. Terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deugenaal.
9: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
7: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
10: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
7: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: En wat ik ook altijd meeneem, gaat ben als eerste in mijn valies. Mijn eigen zachte hoofdkussen.
1: Dat is zo zot als een kruk.
2: Wat?
1: Dat snap ik dus niet, hè. Toch niet op een vlieger met een kapkussen.
2: Oh, jawel, jawel. Ja, ja. Geen probleem.
1: Nee, dat kan niet.
2: Jawel.
1: Dat kan niet.
2: Mijn eigen hoofdkussen. Ik neem dat altijd en overal mee. Sorry.
1: Oh, maar jij bent zo'n rare artiest.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
8: Laat je inspireren.
7: En win een van de vele vakantietrips.
0: Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
9: Bus, cruise of vliegvakantie.
10: Reizen Lauwers.
9: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
2: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame. Maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
1: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
1: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
2: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
3: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
4: ja,
3: toch?
4: Absoluut, ja, absoluut.
2: Krijg je een helder gehoor op de economie.
5: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
2: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
6: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
2: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Tros-Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
8: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
7: Busmaatschappij Tros-Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
9: Consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
7: En tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in 2 sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in 4 sets. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. Daarna wordt het weer droger en warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Teugenaar.
2: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
1: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
1: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
4: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
1: Busmaatschappij Het Ros Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.